0: nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan de geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte werd eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Segers. Segers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad. Ze komt praten over haar plannen om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft.
2: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
1: De tegenstanders van de betaalparkeerplannen verzamelden zich rond 7 uur bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserlanden. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Het weer vanavond hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur uiteindelijk 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond wel droog. En af en toe zien we ook de zon. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan een geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte werd eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Segers. Segers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad. Ze komt praten over haar plannen om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft.
1: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
0: De tegenstanders van de betaalparkeerplannen verzamelden zich rond 7:00 bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserlanden. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Het weer vanavond hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur uiteindelijk 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt. Tot de avond wel droog en af en toe zien we ook de zon. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Enige.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan een geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte werd eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Segers. Segers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad. Ze komt praten over haar plannen om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft.
1: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
0: De tegenstanders van de betaalparkeerplannen verzamelden zich rond 7 uur bij het gebouw van de wijkraad aan de Cyperslaan in Nesserlanden. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom in gereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Het weer vanavond, hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur uiteindelijk 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond wel droog. En af en toe zien we ook de zon. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan een geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte werd eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Segers. Segers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad. Ze komt praten over haar plannen om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft.
2: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
1: De tegenstanders van de betaalparkeerplannen verzamelden zich rond 7 uur bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserlanden. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Het weer vanavond, hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur uiteindelijk 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond wel droog. En af en toe zien we ook de zon. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder. Soms zijn de melodieën stil.

Soms is mijn hart één grote puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan een geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte werd eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Segers. Segers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad. Ze komt praten over haar plannen om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft.
1: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben, omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
0: De tegenstanders van de betaalparkeerplannen verzamelden zich rond 7 uur bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserlanden. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Het weer vanavond hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur uiteindelijk 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt. Tot de avond wel droog en af en toe zien we ook de zon. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek dat de Rijksrecherche doet te beperkt. Die kijkt alleen of agenten zich hebben gehouden aan de geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte was eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam-West zijn twee vrouwen geschept door een tram. Dat gebeurde gisteravond laat. De twee raakten zwaar gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Camerabeelden worden nog bekeken en ook is er gesproken met de bestuurder van de tram. De vrouwen zijn niet onder de tram terechtgekomen. Er zaten passagiers in, maar die zijn niet gewond geraakt. Honderden mensen hebben gisteravond in Rotterdam-Nessalanden gedemonstreerd tegen de invoering van betaald parkeren in de wijk. Volgens de gemeente is de parkeerdruk groot, ook buiten de ring in wijken als Ommoord en Zevenkamp. Bewoners zijn het daar niet mee eens en zeggen dat de gemeente het parkeren gebruikt als melkkoe. Voor de bewoners betekent dat ze een parkeervergunning moeten aanvragen. Wethouder Segers nam gisteravond de petitie aan. Per 1 december wordt in Nessalanden als eerste het betaald parkeren ingevoerd buiten de ring. Daarna volgen de andere wijken. De Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst van kleine en gratis festivals. Het stadsbestuur schrapt een vijfde van de gemeentelijke subsidie voor evenementen. Als de bezuiniging doorgaat, verdwijnen festivals als Baruch, Rotterdam Pride, pleinbioscopen en wat andere kleinere festivals. Een online petitie om die festivals te behouden is al meer dan 5000 keer ondertekend. Volgens wethouder Nunley is de bezuiniging nog altijd daarna nog 3 miljoen over in het potje van Rotterdam Festivals. Daarmee is er nog steeds geld over kleine festivals. Ze zegt ervoor te waken dat gratis festivals verdwijnen. Dan nog het weer. Droog, bewolkt, af en toe zon. Op de meeste plaatsen dus droog, tot 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Morgen grijs, plaatselijk wat zon of regen. In de middag wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Rijnmond Mans van de ANWB. Op dit moment staan er files op enkele trajecten. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Markiezaat en Berg op Zoom-Zuid is de Bergen nu aanwezig. Maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Die doet er 15 minuten langer over. 5 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. En dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Kuik sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

dit moment hier en daar files in het zuiden. Onder andere op de A4 België richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Berg op Zoom Zuid. De berg is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 20 minuten langer over. De meeste vertragingen op dit moment omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Voor de werkzaamheden op de A73 loopt het verkeer vertraging op tussen Mook en Ottersum. 4 kilometer met 30 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij een aanhouding, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek dat de Rijksrecherche doet te beperkt. Die kijkt alleen of agenten zich hebben gehouden aan de geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte was eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam-West zijn twee vrouwen geschept door een tram. Dat gebeurde gisteravond laat. De twee raakten zwaar gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Camerabeelden worden nog bekeken en ook is er gesproken met de bestuurder van de tram. De vrouwen zijn niet onder de tram terechtgekomen. Er zaten passagiers in, maar die zijn niet gewond geraakt. Honderden mensen hebben gisteravond in Rotterdam-Nessalanden gedemonstreerd tegen de invoering van betaald parkeren in de wijk. Volgens de gemeente is de parkeerdruk groot, ook buiten de ring in wijken als Ommoord en Zevenkamp. Bewoners zijn het daar niet mee eens en zeggen dat de gemeente parkeren gebruikt als melkkoe. Voor de bewoners betekent dat ze een parkeervergunning moeten aanvragen. Wethouder Segers nam gisteravond de petitie aan. Per 1 december wordt in Nessalanden als eerste het betaald parkeren ingevoerd buiten de ring. Daarna volgen de andere wijken. De Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst van kleine en gratis festivals. Het stadsbestuur schrapt een vijfde van de gemeentelijke subsidie voor evenementen. Als de bezuiniging doorgaat, verdwijnen festivals als Baruch, Rotterdam Pride, pleinbioscopen en wat andere kleinere festivals. Een online petitie om die festivals te behouden is al meer dan 5000 keer ondertekend. Volgens wethouder Nunley is de bezuiniging nog altijd nog 3 miljoen over in het potje van Rotterdam Festivals. Daarmee is er nog steeds geld over kleine festivals. Ze zegt ervoor te waken dat gratis festivals verdwijnen. Dan nog het weer. Droog, bewolkt, af en toe zon. Op de meeste plaatsen dus droog, tot 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Morgen grijs, plaatselijk wat zon of regen. In de middag wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Rijnmond van de ANWB. Op dit moment wordt er aan de weg gewerkt op de A73 richting Maasbracht. Daarom veroorzaakt omrijdend verkeer file op de N271 richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

regio Zuid op dit moment omrijdend verkeer op de N271... door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht. In de richting van Venlo betekent dat langzaam rijdend verkeer tussen Mook en Ottersum. Je doet er

0: Yves Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst van kleine en gratis festivals. Het stadsbestuur schrapt een vijfde van de gemeentelijke subsidie voor dit soort evenementen. Als de bezuiniging doorgaat, verdwijnen festivals als Baroeg, Rotterdam Pride en de Pleinbioscoop en nog wat kleinere festivals, denkt het organiserende Rotterdam Festivals. Een online petitie om die festivals te behouden is al meer dan 5000 keer ondertekend. Volgens wethouder Nunnely is na de bezuiniging nog steeds 3 miljoen over in het potje van Rotterdam Festival. Ze zegt ervoor te waken dat die gratis festivals verdwijnen. Op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam-West zijn 2 vrouwen geschept door een tram gisteravond laat. 2 raakten zwaar gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er nou is gebeurd. Camerabeelden worden nog bekeken. Ook is gesproken met de bestuurder van de tram. De vrouwen zijn niet onder de tram terechtgekomen. Er zaten ook mensen in het voertuig, maar die zijn niet gewond geraakt. Een autobestuurder is gisteravond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem aan de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest wel mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water gehaald. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun krijgt voor de plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met totaal akkoord of met de linkse en rechtse oppositie is, of dat er sprake is van deelakkoorden. De grote oppositiepartijen herhaalden dat het kabinet een keuze moet maken, maar de pogingen van pro-voorman Klaver en JA21-leider Eertmans om een antwoord te krijgen leidde tot niets. Jette zei in het debat dat je niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of een deelakkoord te komen. Het weer bewolkt, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Het is vandaag 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Morgen grijs, plaatselijk wat zon of wat regen. In de middag wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Stijn Aartmans van de ANWB. Het verkeer loopt in de regio vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel kom je een vrachtauto met pech tegen. Maar dan moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is daar 25 minuten. Ook op de A59 is het raak richting Den Bosch tussen Maden en Waspik. 5 kilometer met een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht is het filerijden geblazen op de N271 richting Venlo. Het verkeer rijdt om en dat betekent meer verkeer tussen Moog en Ottersum. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 107 en 105 FM.
1: Jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

Zo, zondagmiddag is het weer. Vrienden van de radio, het is 6 september vandaag. En dat betekent dat we weer gaan knallen met dit gezellige radioprogramma Wij Houden Het Hollands met Rob de Leeuw. We gaan het zeker weer gezellig maken via Drechtstad FM. 95.7 voor Dordrecht en natuurlijk 105 MHz voor Papendrecht. Ook te beluisteren via RTV Ridderkerk 105.7. En dan ook in Zwijndrecht, jazeker, via Atos Radio. En dat is tot 106.1. En Merve Radio voor Sliedrecht en Hardingsveld Giessendam zijn we ook weer live. En dat op de 105.4 MHz. Leuk dat je erbij bent en blijf er lekker bij. Want we hebben de leukste artiesten bij ons op bezoek.

Goed bezig hoor, deze Menno Abe. En Vuur en Vlam. Leuk dat je erbij bent. Zo dadelijk schrijft José Sepp bij ons aan. En we hebben ook nog Dermy, die bij ons en Jan Witlox die het volgende uur langskomen. Maar eerst even dit op de radio. Hier is de nieuwe Marco Schuipmaker.

0: Lekker hoor, dat zomerse soundje. Ik hou ervan. Dat was die Marco Schuitmaker en Loesu. Nou, gelukkig kan ik weer zeggen, vrienden van Wij Houden Het Hollands, dat ze weer bij ons is en dat er weer een nieuwe single is. Mijn vriendinnetje, al jarenlang, José Sepp, goedemiddag en
1: een
0: welkom.
1: Een hele goede middag.
0: Leuk dat je er weer bent uit het Brabantse land.
1: Dank je wel. Leuk om hier weer te zijn. En inderdaad, wat jij zegt, al jarenlang onze vriendschap.
0: Ja,
1: en dat vind
0: zeker.
1: Ik heel bijzonder.
0: En die blijven koesteren, toch?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Hoe is het met José?
1: Ja, we zijn over de sloot gekomen. Ik had de N3 niet in de gaten. Maar,
0: ja, als je een flinke, hoe heet dat? Als je iets sneller had gereden dan normaal, dan had je er overheen gevlogen. Maar dat lukt helaas niet. De brug is er helemaal uitgehaald.
1: Ja, maar we waren op tijd.
0: Gelukkig.
1: Dus,
0: gelukkig.
1: Je hebt altijd van die zondagsrijders die dan op de weg. Maar het ging goed. Dus ik ben er weer en we gaan gezellig babbelen.
0: Het was aangekondigd. Hè, precies als jij in Brabant woont en je komt nooit over die brug.
1: Ik wil niet zeggen nooit meer over die brug. Maar ze wordt ook al een dagje ouder. Ja. Vergeet soms waar je bij staat. Dus ik ben schuldig.
0: Even terug naar jou, José. Je hebt weer een singeltje uitgebracht. Nog steeds bij Smaragd?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heb je daar je wegje gevonden?
1: Ja, altijd makkelijk zo, hè? Ja.
0: Smaragd is een beetje van Cornelis.
1: Ja.
0: Van Robbie Langendorf. En ook natuurlijk een beetje van jouw vriend.
1: Ja,
0: in de muziek.
1: Ja, Manfred.
0: Manfred.
1: Ja, zeker.
0: Ja, daar heb je toch een flinke houvast aan, denk ik.
1: Ja, een heel mooi team, solide team. En al mijn liedjes zijn onder het Smaragd label uitgekomen. Mm-hmm. En die doen altijd een goede promotie, dus helemaal prima.
0: Je vertelde mij dat het liedje vorig jaar al eigenlijk op je pad kwam, hè?
1: Ja, ik was hier vorig jaar volgens mij met En Toen Een Zoen.
0: Ja, klopt.
1: En ik denk een week later dat En Toen Een Zoen uitkwam, die het ook heel goed heeft gedaan. Toen kreeg ik van Olaf Hesselmans, ik krijg doorgaans het hele jaar allemaal liedjes toegestuurd. Mm-hmm. En ik kreeg weer een nieuw liedje. Ik zei, Olaf, ik ben net uit met een mooi liedje. Dus heel even in de ijskast. Maar ik wil hem wel gaan doen. Want ik voelde meteen toen het nummer binnenkwam. Ja, dat voel je dan ook meteen. Dit is een José Sepp nummer. Ja. Dus,
0: Hoe komt zo'n nummer binnen dan? Wordt dat ingezongen als demo?
1: Ja.
0: En door hemzelf of door een zangeres? Of,
1: nee, volgens mij was het dit keer door een zangeres gedaan. Meestal is het wel door hem. Mm-hmm. Maar dit was door een zangeres gedaan. Ik denk ook AI misschien wel. Het was een mooie stem in ieder geval. En het was een goede productie. Het pakte me meteen. De simpele woorden die het eigenlijk heeft. Hè? Mm-hmm. Want het is gewoon zijn hele...
0: Ja, maar dat is José, toch?
1: Minimale woorden. Maar toch wel met de nodige diepgang, althans bij mij, bij ons. Raakte het nummer meteen. En ik zei, ik wil het hebben. Ik ga het opnemen. Ja, en het is alleen maar sterker geworden, dat gevoel. Ja.
0: Nou, heel blij, toch?
1: Ja. Ja.
0: Je straalt er helemaal van. Dus zullen we maar eens even gaan doen, toch?
1: Ja, hij heeft even in de ijskast gelegen, maar hij is er nu toch.
0: Hij is goed bewaard gebleven,
1: goed
0: toch?
1: Goed zo.
0: Zo is het. Hier is die José Sepp, de nieuwe van haar. En de liefde die blijft.

0: Veel artiesten, José, zeg ik het wel eens van... ik haal je uit honderden, maar dat is bij jou ook. Hè. Je hebt echt je eigen sound. En dat vind ik belangrijk als artiest. Dat je herkenbare sound heeft.
1: Ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat mensen, als ze een liedje van me horen... dat ze meteen weten dat het José Sepp.
0: Ja. Ja. En jij valt onder de categorie feest, denk ik. Hè? Of,
1: wat denk jij? Wat vind jij?
0: Ja, ik ben geen levenslied.
1: Nee, zo wou ik het niet zeggen. Nee, echt feestzangeres. Een vrolijke feestzangeres. Mm-hmm. Ja, dat ben ik.
0: Ja.
1: Ja, dus als de mensen mij boeken in het land, hè, in de weekenden dan, en door de week... dan weten ze ook wat ze krijgen. En dat is feest en vrolijkheid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Druk met de optredens?
1: Ja. Leuke programma's, leuke shows waarin ik mag staan. Vorige week had ik een hele grote show in Breda. Janken met de Keizer, met een geweldige line-up.
0: Wat en dan, is dat dan? Ja, ik heb er iets over.
1: Ja, dat was vroeger Tranen van Coat. Dat was echt gewoon een heel groot iets. En dat hebben ze voortgezet onder de naam Janken met de Keizer. Nou, staat er een heel plein, zwart van de mensen. En helemaal geweldig.
0: Heb je dan geen zenuwen?
1: Nee. Altijd dan een beetje gezonde stress. En vorige week zong ik voor het eerst mijn nieuwe liedje daar. Dan is dat altijd even spannend van hoe gaat die aanslaan. Hè? Ja. Dat is toch echt wel een momentje. Want je kunt hem zelf wel heel mooi vinden. En als die uitkomt op Spotify of YouTube met clipje. Ja, mensen die dan zeggen, oh wat leuk liedje. Oh echt José Sepp. Maar wat gaat hij dan daadwerkelijk doen als je hem live zingt? En dat is altijd spannend. Maar deze voelde meteen goed. En de mensen gingen ook meteen weer meedoen. En dan weet je, ik heb een goed liedje gemaakt. Voor in ieder geval ook de zaal.
0: Ja, je zei het net, in een liedje moet een diepere laag zitten. Zoek jij er altijd naar zulke dingen?
1: Een diepere laag... Ik denk dat mijn liedjes zich kenmerken door de eenvoudige teksten.
0: Maar dat zijn de beste liedjes.
1: Ja, over liefde. Maar ik vind het wel altijd dat het bij mij in ieder geval fijn is... als er een paar zinnetjes in staan die bij mij dieper binnenkomen... of die bij mij een extra lading hebben. En dat is bij dit liedje ook. Dit heeft een eenvoudige tekst, een eenvoudige melodie. Maar er zitten een paar zinnen in die dieper gaan en die raken. En dat vind ik dan kenmerkend voor een goed liedje.
0: Dat maakt het heel mooi.
1: Ja, ja.
0: We praten zo lekker verder. Maar eerst even muziek van Danny de Munk op de radio.
2: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
3: Normaal Danny de Munk hier. Je hoort mijn nieuwe single Heerlijk bij Wij Houden het Hollands.

0: Een van de leuke collega's, denk ik, uit Brabant, hè, Frank Smeekens. Je kent hem toch zeker, ja, toch?
1: Zeker, zeker. Frank is een hele leuke, gewaardeerde collega.
0: En ook al zo lang bezig.
1: Ja, ja, ook al zo lang. Ook al zo lang.
0: En komt ook al zo lang bij ons over de vloer.
1: Ja,
0: en,
1: ja. Wij zijn allemaal een beetje van dezelfde generatie. Ja, die ooit begon en 40 jaar verder nog steeds aan het zingen zijn. Ja, ja, met veel plezier.
0: Goed eigenlijk, toch?
1: Ja, ja, ja. Ja, misschien denken anderen van...
0: Wanneer
1: gaan die 50-plussers weer eens aan de kan? Maar volgens mij is het het nieuwe hip dat je gewoon tot je 75ste... Want dat zag ik van de week bij Corrie, die wordt 75. En die blijft gewoon ook heerlijk doorzingen. En ja, Jacques Herp, noem ze maar op. Ben Kramer, ik stond voor...
0: Jacques Herp is toch al tegen de 80, denk ik, of niet?
1: Ondertussen wel. Ja. Maar ook Ben Kramer, die stond vorige week ook in die show waar ik het net over had. Ja, die kijkt heel dat plein ook aan de gang. Dat vind ik gewoon, ja, als je dat nog zo mooi kan doen, dan zit er geen leeftijd aan muziek.
0: Ja.
1: Dat is het mooie.
0: En ze blijven allemaal die honger naar die hit houden. Hè? En dat is mooi. En dat is bij jou ook wel, denk ik.
1: Ja, ik weet niet. Is het een honger naar de hit?
0: Zeker.
1: Je
0: probeert allemaal een podium te vinden, denk ik.
1: Ja, maar meer nog om je lied bij de mensen te brengen. De mensen blij te maken. En tuurlijk is het dan heel fijn als het goed opgepikt wordt. Hè? Want ik zit ook, daar lieg ik niks om. Als het voor 2 weken geleden mijn liedje uitkwam. Of was vorige week, 2 weken geleden. Mm-hmm. Dan denk ik ook op vrijdag. Oké, hij is nu losgelaten als een soort van baby.
0: Het is toch net of een kindje geboren wordt?
1: Ja, maar dat is echt. Dan ga je toch kijken. Oh shit, ik word lekker opgenomen gelijk in de Lieve Hollands lijst van Spotify. Ook wordt bij die radio. Nou, hey, jullie maken ze mijn regio-tip. Ja. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Bij een ander station werd hij andere schijven. Ja, als je dat dan voelt, denk je, ja, oké, dan heb ik het niet voor niets gedaan. Want dan houdt het snel op als er niets gebeurt.
0: Ja, maar, dan is je motivatie ook gauw weg, denk ik, toch?
1: Ja, maar het allerleukste is dat de mensen ook de muziek die jij voelt en die jij maakt, die jij opneemt met een aantal, dat die ook binnenkomt bij die andere mensen. Mm. Dat is het allerleukste. Dat mensen, in mijn geval, blij maken. Blij worden van mijn muziek. Ja.
0: Dat is
1: ja.
0: de functie van de muziek,
1: ja.
0: toch?
1: Ja. Nee, maar jij noemt van de hit. Weet je, die...
0: Jawel, het blijft een droom van een artiest. Om
1: ja, maar het moet wel heel realistisch zijn. Mm-hmm. Er zijn op dit moment meer zangers...
0: Dan behangers, zeggen wij altijd.
1: Nou ja, en nog meer, want het is niet normaal. En iedereen maakt een liedje. Het is gewoon bijna geen doorkomen aan. Dus ga je nog die hit scoren, die is voor weinig weggelegd.
0: Ja.
1: Dan moeten meer factoren bij zijn om een hit te maken.
0: Mm-hmm. Maar zeg nooit nooit.
1: Nee.
0: Het kan zomaar gebeuren.
1: Ja, luister, hoop doet leven. Dus
0: zo is het.
1: Het kan zomaar gebeuren.
0: We blijven positief. Maar weet je wat ik ook heel typerend vind, José? Vorige week was de zoon van Grat Dame hier, Louietje Dame.
1: Ja.
0: We hebben ook al de zoon, zo dadelijk komt hij, van Jaman.
1: Ja.
0: Die komt dadelijk. En we hebben ook al de zoon van Frans Bauer hier binnen gehad.
1: Ja.
0: Dus de nieuwe generatie, het wordt blijkbaar gewoon doorgegeven.
1: Hè? Ja, nou, ik heb nieuws.
0: En dat is?
1: Mijn dochter komt hier niet, hoor. Want die houdt alleen van Taylor Swift en die heeft niks met Nederlandstalig.
0: Heb je ook zo'n dochter?
1: Ja.
0: Ik ook. Nu gaan we lekker los. Hier is José Sepp op de radio.

Dieke stemgeluid. Vooral dame, tezamen met zijn zoon Louietje dame. En we doen het samen. En Louietje was vorige week nog bij ons natuurlijk. Lekker zomerse muziek op de radio, jongens. Hier is Sietske en Zomer in mijn hoofd.

0: vrienden. Zij Tietske, een zomer in mijn hoofd. En José, van jou hebben we ook nog een zomersplaatje ergens op de plank liggen. Die ik ook een beetje ingepland heb voor vandaag.
1: Oh, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik heb ondertussen best wel wat gemaakt. Vraag me nu niet meer hoeveel. Maar er kwam wel eens een zomersingle bij. Ja.
0: Yo, ja. Ik voel de zomer in mijn hart. Die kan je toch
1: allemaal, Ja, maar je had ook in die tijd in de zomer een keer Morgen. En nog zoveel. Maar die, ja, zeker. Die is ook heel leuk.
0: Ja, ja. Die gaan we zo dadelijk even draaien.
1: Ook gezellig. Houden we nog even de zomer wat langer vast.
0: Ja, zeker.
1: Gaat weer snel voorbij, hè?
0: Ja, veel te snel eigenlijk.
1: Ja, we zitten alweer in september.
0: Ben jij echt een zomermens? Of,
1: ja. Ik ga pas leven als de zon schijnt.
0: Ja.
1: Ik, net als afgelopen week, hè, met die regen. Nou, dan zou ik het liefst een ticket naar Spanje boeken. Echt, hè? Oh.
0: Maar weet je wat, het eerst alle seizoenen heeft bij mij wel wat, weet je? Toch?
1: Ik ben echt een iemand van de zon. Ja, geef me zon en
0: heerlijk.
1: Ja, ik ga weer leven. Ja, echt.
0: Lekker. Zullen we hem gewoon nu al doen?
1: Ja, doe maar.
0: Hier is natuurlijk José Sepp.
2: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Bij

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: wist nog ineens meer dat het bestond, dat Malibu. Maar het is echt een jaren 80 drankje, vind je? Dat
1: was in onze tijd, hè?
0: Ja, precies.
1: Ik durf het bijna niet meer te zeggen. 40 jaar, nou ja, 30 jaar geleden.
0: Zoiets.
1: Toen ronken we dat.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Leuke plaat van Andy van der Leek en John Zoets op de radio. José, we hadden het net over je hobby's buiten de uitzending. Maar buiten het single om zei je van, ik heb nog meer hobby's. En dat is leuk, want ik zat dat van de week inderdaad te lezen, dat je ook babs bent.
1: Ja, ik weet niet of iedereen dat mee heeft gekregen. Niet iedereen kijkt natuurlijk bij mij, maar ik denk...
0: Nou, ja toch?
1: Ja, nee, ja weet ik niet. Maar ik heb nog een andere passie. En die kan ik mooi combineren met mijn optredens. Want ik sta natuurlijk bijna ieder weekend wel op een feestje.
0: Ja, dat is een super aanvulling eigenlijk,
1: of een festival,
0: toch?
1: Of een bruiloft. En een paar jaar geleden kwam ik in aanraking met het trouwambtenaar.
0: Hoe kom je daar mee in aanraking?
1: Ja, dat was via. En ik trok voor de gein zo'n toga aan. En ik
0: dat
1: zag het
0: je?
1: Ook. Ja, nou ja, mensen zeiden, nou, dit moet je gaan doen. Dus echt wel voor jou. En ik zag het ook echt voor me. Ik denk, ga ik toch eens even kijken. En toen heb ik een training gevolgd bij Soraya. Die ook Married at First Sight op tv doet. En het was zo leuk. Ik denk, ik ga hiermee verder. Dus ik had ook gepost dat ik die training deed. En mensen begonnen gelijk mij te benaderen van... maar wij gaan ook trouwen. En als jij dat dan kan, wil jij ons dan trouwen? Dus zo geschieden. Mm-hmm. Dus ik ben ook babs. En toevallig nu aanstaande vrijdag trouw ik ook weer een leuk stel. En helemaal leuk.
0: Ja. Ja. Maar daar heb je heel wat werk aan, denk ik, of niet? Want je moet wel een beetje in de huid kruipen van zo'n bruidspaar natuurlijk.
1: Ja, en ik ben nogal perfectionistisch. Ja. Dus ik stop er heel veel tijd in. Ik vind het ook, het is de belangrijkste dag voor twee mensen.
0: Precies.
1: Die gaan trouwen.
0: Ja.
1: Als het goed is, doe je dat maar één keer. Dan wil ik toch alles geven. En heel dat verhaal, dat liefdesverhaal, gewoon mooi verwoorden. En de ene keer heb je een soort stel voor je. Dan moet je een beetje op aanpassen. Een andere keer. Ja, dus, maar dat is met zingen ook. Hè. Je gaat ook met je publiek mee.
0: Precies,
1: Een keer is wat meer feest. De andere keer is wat meer om te dansen. Dus hier pas ik me ook in aan.
0: Heb je dat improvisatietalent?
1: Ik heb geen vast repertoire dat ik elke week of elke avond precies hetzelfde doe. Ik kijk wel naar mijn publiek als ik denk...
0: Maar ook in je babs.
1: Dat gaat automatisch, denk ik. Mm-hmm. Het is net wie er voor je zit. Hebben de mensen heel veel humor, een bepaalde soort humor. Ja, dan maak je misschien wel een harde grapje. Of heb jij een ander soort mensen waar dat niet gepast is, dan hou je daar wel rekening mee.
0: Zeker.
1: Ja, maar aanstaande vrijdag kan ik helemaal los.
0: Leuk man.

0: toestel en alles kan daar. Ja, ja.
1: Hey, het uurtje is wat al rond. De andere gast zit alweer in de studio bij ons. En we hebben gewoon een uur tekort volgens
0: altijd,
1: mij. Hè?
0: Dat zeggen
1: we
0: altijd.
1: De plannen. Ga je gewoon door zoals je nu bezig bent?
0: Ja, er staan hartstikke leuke optredens nog steeds op de planning. De komende maanden ook gewoon en oktoberfeesten en bruiloften, gewone feestjes. Het weekendje met de Bevers. Ik zit in Preston Palace met John en Kees en Rutje Kot. Een groot Smartlappen Festival. Ik heb gewoon nog een hele leuke agenda. Daarna komt natuurlijk de carnaval weer, waar ik ook altijd... Dus ik verveel me niet.
1: Nee. Nou, wou je op de voet in de gaten natuurlijk. Ja. En dankjewel dat je weer de tijd
0: En jullie bedankt dat ik de regio-tip was.
1: Probleem.
0: En voor de alle airplay.
1: Ja.
0: Ontzettend dankbaar.
1: We gaan hem nog een keertje doen.
0: Ja, leuk. Leuk.
1: Dankjewel en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende.
1: Groet aan Stefan, hè?
0: Ja, doe ik. Fijne zondag. Hoi.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst van kleine en gratis festivals. Het stadsbestuur schrapt een vijfde van de gemeentelijke subsidie voor dit soort evenementen. Als de bezuiniging doorgaat, verdwijnen festivals als Baruch, Rotterdam Pride en de Pleinbioscoop en nog wat kleinere festivals, denkt het organiserende Rotterdam Festivals. Een online petitie om die festivals te behouden is al meer dan 5000 keer ondertekend. Volgens wethouder Nunnely is na de bezuiniging nog steeds 3 miljoen over in het potje van Rotterdam Festival. Ze zegt ervoor te waken dat die gratis festivals verdwijnen. Op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam-West zijn 2 vrouwen geschept door een tram gisteravond laat. 2 raakten zwaar gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er nou is gebeurd. Camerabeelden worden nog bekeken. Ook is gesproken met de bestuurder van de tram. De vrouwen zijn niet onder de tram terechtgekomen. Er zaten ook mensen in het voertuig, maar die zijn niet gewond geraakt. Een autobestuurder is gisteravond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zomer ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem aan de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest wel mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt ervan rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water gehaald. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun krijgt voor de plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met totaal akkoord of met de linkse en rechtse oppositie is, of dat er sprake is van deelakkoorden. De grote oppositiepartijen herhaalden dat het kabinet een keuze moet maken, maar de pogingen van pro-voorman Klaver en JA21-leider Eertmans om een antwoord te krijgen leidde tot niets. Jette zei in het debat dat je niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of een deelakkoord te komen. Het weer bewolkt, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Het is vandaag 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Morgen grijs, plaatselijk wat zon of wat regen. In de middag wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijnmond van de ANWB. Op verschillende plekken staan files op dit moment. Op de A58 richting Tilburg is dat het geval. Tussen Ulvehout en Tilburg-Reeshof. Je treft langzaam rijdend verkeer. 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verreweg de meeste vertraging op dit moment. Op de A58 richting Tilburg. Er staat een kapotte auto en er ligt olie op het wegdek. Tussen Best en Burgestel. De rechterrijstrook is daarom dicht en naar verwachting nog tot 12 uur. Het verkeer richting Tilburg, Breda volgt Den Bosch over de A2 en de N65 om 40 minuten vertragingstijd te voorkomen. Dan de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot wordt er aan de weg gewerkt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daarom rijdt veel verkeer over de N271 onder richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je

0: 97.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.
1: Recht.

0: Tien Houten zijn met de Wannabes.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En daar gaat hij weer een keer, vrienden. Ja, de Wannabes, samen met Johnny Valentino. Volgende week zijn ze hier. En dan gaan we daar ook weer een leuk uurtje van maken natuurlijk. Vandaag 6 september, het is 7 minuten over de klok van 1 uur. En we hebben de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. Jan Witloks is ook aangekomen bij ons. De Rijmie, die is er al een tijdje. Jazeker. Gezellig dat jullie er zijn en we gaan er een leuk uurtje van maken. En deze artiest komt 20 september bij ons langs. Henk Dissel en ook weer een leuke nieuwe single. En die heet Chansen.

0: kan die meid een feestje maken. Femke Hengelveld. Nog niet zo lang geleden was ze bij ons natuurlijk. Bij ons programma Wij Houden het Hollands. En dat was alweer een tijdje geleden. Maar wel gezellig dat ze er was. Nou, wie nu bij ons aanschuiven. Ja, 2 uur en 5 minuten, Draaimie.
1: Ja, een stukje rijden weer.
0: Maar dan heb je ook wat, hè?
1: Heb je ook wat. Dat is wel een goed doel.
0: Leuk dat je er bent. En ja, weer een nieuwe single, hè? Dus ja. Je bent hier als je een nieuwe single hebt natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ik hoop bij elke single hier weer uitgenodigd te worden.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn. Heb je dat ervoor over elke keer?
1: Ja, zeker. 100%.
0: Dat is 2 uur terug. En ja, dat is toch 4 uur.
1: Ik ben er wel een dagje voor kwijt, zeg maar. Ja. Maar we gaan zo meteen nog even wat leuks doen, denk ik, in Rotterdam. Dat zit hier 20 minuutjes precies vandaan ongeveer. Dus,
0: ja, of Den Haag, Scheveningen, weet je wel.
1: Dus, ja. Even kijken waar het schip strandt.
0: Precies. Als je in Enschede komt, dan kom je daar niet zo vaak natuurlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Hey, hoe is het leven?
1: Ja, goed. Het gaat goed. Ja. Zeker.
0: Ja. De carrière, ja, je blijft hem natuurlijk aanhouden, hè? Dat vuurtje, toch?
1: Ja, zeker. We zijn goed onderweg. En ja, we hebben net weer een leuke singeltje uitgebracht, 7 augustus. Dus het gaat de goede kant op.
0: Dicht bij mij.
1: Gisteren 2 boekingjes gehad nog. Dus het gaat de goede kant op. We mogen niet klagen. Dus,
0: Even inhoudelijk dicht bij mij. Hoe ben je daarop gekomen?
1: Ik heb een hele leuke vriendin heb ik ooit mogen ontmoeten. Die is hier ook vandaag bij.
0: Ja, ze glim van de oor nu.
1: Ja, als ik dit ga vertellen, dan gaat ze echt wel glimlachen, denk ik.
0: Vertel.
1: Ja, ik heb haar ontmoet en ik heb eigenlijk mijn ware geluk gevonden, denk ik zo. Dus,
0: 6 jaar op ontmoet is je leven veranderd.
1: Ja, mijn leven is zeker wel veranderd, ja. Ja. Hiervoor was het toch wel wat eenzaam af en toe. En sinds dat ik haar heb ontmoet, zijn er gewoon wel heel veel deuren voor mij open gegaan. En veel geluksmomentjes gehad. Een mooi huis hebben we samen en het is gewoon, mijn leven is gewoon verbeterd in heel veel opzichten, zeg maar.
0: Dat zeg je mooi, geluksmomentjes. Ja. Die hebben we eigenlijk, die moeten we, elk geluksmomentje moeten we uitnutten, denk ik, in dit leven, toch?
1: Ja, zeker.
0: Het leven is maar vrij beperkt, wat
1: zeker
0: dat betreft.
1: Het leven is kort en je moet gewoon lekker genieten en lekker je dingetjes doen.
0: Elke dag maar weer.
1: Ja, zeker.
0: Nou, wie er ook een geluksmomentje kent natuurlijk, die zit naast jou, Jan. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Volgens mij heb ik je erbij gezet nu, ja?
2: Ja, ik hoor me. Yes, top.
0: Precies. Vanmiddag sta je in Leidendorp, volgens mij, zag ik.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja,
0: bij, bij de collega's. En het geluksmomentje natuurlijk dat je papa wordt.
2: Ik zat net te denken, ik praat precies hetzelfde als hem. Of in ieder geval een paar jaar terug. Maar volgende week zijn wij 2 jaar getrouwd.
0: Ja, kijk.
2: Zeg ik goed, hè, volgende week. En hoe zal ik het zeggen?
0: Niet vergeten.
2: Nee, maar eerst praat ik ook zo. Maar het is ook wel echt zo. Maar het went wel.
0: Ja.
2: Dus het wordt het een beetje normaal, zeg maar. Dus, terwijl dat eigenlijk helemaal niet is. Het zijn echt kleine geluksmomentjes. Die moet je wel blijven beseffen.
0: Ook na 20 jaar, hoor. Heb je dat toch?
2: Ja?
0: Ja, zeker. Nee, je moet elke dag opnieuw uitvinden, zeg ik. Ja,
2: ik heb condoompjes meegenomen. Dus die heb je wel gezien. Dus na 20 jaar weet ik niet of jullie ze nog gebruiken. Maar
0: nee, we geven ze
1: goed geoefend.
2: Ze kijken elkaar allemaal aan.
0: Ja, een mooie merchandising, toch?
2: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat is altijd leuk.
0: Ja. Hey, bij jou, hoe is het met jou?
2: Ja, bij mij is het goed. Ik vertel net, deze week een beetje ziek geweest, verkouden geweest. Maar
0: we hebben geluk dat je er bent.
2: Kan zo meteen toch gewoon naar Leiderdorp.
0: Ja.
2: Gelukkig. Als je snot verkouden bent, dan...
0: Nee, dan lukt het niet inderdaad.
2: Dan gaat het niet. Nee. Maar gaat goed. Ja. Leuk. Ja, ook een nieuwe single.
0: Nieuwe single net gereleased eigenlijk.
2: Ja, Zonder jou heet hij. Is nu 2 weken uit. En 2 dagen. Dus streams gaan goed. Radio pikt hem wel op. Dus dat is ook leuk. Boekingen gaan gewoon lekker door. Dus we mogen niet klagen. Ja.
0: Dan ben je gelukkig mens, toch?
2: Ja, toch?
0: Ja. Draaimie, we gaan met jouw trekje beginnen natuurlijk.
1: Ja, dat is goed. Leuk.
0: En hier is hij dicht bij mij. En natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. En gezellig dat jullie zijn.
1: Dankjewel.

0: je bent wel een, iemand die het levenslied een beetje omarmt, jij, hè? Toch?
1: Ja, zeker, ja. 100%. Ik heb nou al geprobeerd om een beetje de jongere doelgroepkant weer op te gaan, zeg maar. Mijn eerste liedje was Voel je wat ik voel. En ja, daar had ik echt wel heel veel positief.
0: Je gaat toch niet uit je comfortzone, waarom?
1: Nou, kijk, weet je wat het is? Het is ook een beetje een andere tijd tegenwoordig, hè? Kijk, je moet een beetje ook wel dingetjes gaan proberen. En ik denk ook wel, ja, jongere doelgroep is ook wel een beetje de groep, zeg maar, die je eigenlijk wil aanspreken. Want tegenwoordig, als eenmaal die jongeren, zeg maar, een liedje oppakken en dan gaat viraal, zoals bijvoorbeeld een Rutger van Barneveld, weet je wel, als eenmaal, ja, hun zitten elk weekend in de stad, weet je wel. De ouderen, die zitten meestal een beetje thuis. En ja, ik denk dat je toch ook heel erg moet hebben van de jongeren, zeg maar, denk ik.
0: Heb je een raar beeld van ouderen, toch?
1: Ja, nee, niet per se, maar jullie zitten niet elk weekend in de stad.
0: Bejaarden.
1: Ja, niet bejaarden, maar gewoon, ja, de jongere doelgroep.
0: Die zit elke dag thuis,
1: ja,
0: weet
1: nee,
0: je
1: wel. Ja, nee, niet per se, maar ik denk dat jongeren, zeg maar toch meer de feesten.
0: Aan de ene kant heb je helemaal gelijk natuurlijk, maar aan de andere kant is de Nederlandse muziek is nog nooit zo populair geweest als nu.
1: Nee, dat is ook zo, klopt. Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Kijk maar Rutger, en die doet gewoon zijn ding, wat hij altijd deed. Mm-hmm. En daarom wil ik tegen jou zeggen van blijf dicht bij jezelf, weet je wel. Waar je hart ligt, dat moet je gewoon doen.
1: Ja.
0: En mooi voorbeeld, Jaman, dat is je papa natuurlijk.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat is hij.
1: Mm-hmm.
0: Want als hij ergens geen zin in heeft, dan doet hij het gewoon niet. Nee. Zo goed ken ik Jaman wel, toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar volg je eigen hart, dat wil ik je zeggen.
1: Zeker, toch? Maar ik denk dat deze stijl, wat ik nu zeg maar heb, dat het wel heel goed bij me past.
0: Dus doorpakken.
1: Ik denk dat ik, gaan we zeker doen.
2: Maar mag ik erop inhaken?
0: Ja, zeker.
2: Wij zitten allebei bij Studio BNP. Dus onze muziek wordt uitgebracht bij Studio BNP.
0: Ja, is een onderdeel BNP, van Berk Music toch?
2: Ja, is een onderdeel van Berk Music. En BNP staat er ook wel echt voor om dingen te ondervinden. Dus we mogen echt dingen proberen. En dat is helemaal niet... We mogen vallen, we mogen weer opstaan, we mogen nog een keer... We mogen van alles proberen. Mm-hmm. En dat vind ik heel leuk. Dus we mogen echt zelf erachter komen wat bij ons past, wat we leuk vinden. En ook natuurlijk kijken wat de mensen leuk vinden. Want dat is ook belangrijk, want je moet geboekt worden. En we moeten kijken wat de radiozenders ervan vinden. Als je echt met carnavalsmuziek gaat komen, die wordt niet het hele jaar door hier gedraaid.
0: Nee.
2: Dat kan gewoon niet.
1: Nee.
2: Maar bij ons in Brabant is dat misschien wel eerder aan de orde. Maar
0: het is een hele andere cultuur bij jullie, hè?
2: Andere cultuur wil ik niet zeggen. Maar het is wel zoeken naar wat werkt, wat slaat aan. Waar luisteren de mensen naar, wat vinden ze leuk en wat vind je zelf leuk.
0: Ja.
2: Dus dat zijn wel belangrijke dingen.
0: Maar een Adrie, een Connie, die weet precies wat werkt of wat niet werkt natuurlijk, toch?
2: Ja, die zitten in de muziek, die dat hebben zoveel connecties.
0: Zo erg door de wol geverfd.
2: Ja, alleen ze willen heel erg van de accordeonmuziek af. En dat vind ik jammer. Bij Ouder en Wijzer, mijn eerste single bij BNP, zat echt superleuk accordeon, een stukje solo nog. En dan zegt Adrie van den Berg inderdaad, dat moet eruit.
1: Ja.
2: Dat vond ik het leukste van het hele liedje. Hij zegt eruit.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat was eerste single. En dan hoor ik nu op de radio...
0: Maar hou je eigen daarom vast dan?
2: Ik heb op dat moment heb ik geluisterd, dus die is eruit gegaan.
0: Mm-hmm.
2: En daar heb ik eigenlijk spijt van, zeg ik eerlijk.
0: Ja.
2: Maar goed, je denkt dan, ze zitten jaren in het vak, ze kennen iedereen, ze horen van alles en ze spreken iedereen.
1: En zullen het wel weten, zeg maar.
2: Ze zullen het wel weten, we luisteren ernaar.
1: Ja.
2: Maar al was ik bij mezelf gebleven, dan had die accordeon er nu nog ingezeten, absoluut.
0: Ja. Ja, maar een liedje is dan nooit te voorspellen, jongens, toch?
2: Nee, maar ze zeggen
1: gewoon een stukje gunnen ook wel, denk ik.
2: Ja,
1: wel.
2: Het moet niet te veel van die tralala muziek op de radio worden. Ja, dat zeggen ze dan gewoon, dus dan maar eruit.
0: Ja.
2: Maar
1: het is
2: van
1: een
2: de week...
1: hele andere tijd, denk ik.
2: Ja.
1: Vroeger was het toch wel meer van een andere soort muziek, zeg maar. Bijvoorbeeld Frans Bauer en dat soort dingen, weet je wel. Een beetje dat soort genre. Maar nu
0: jongens,
1: we zijn
0: een beetje naar een levenspop gegaan, hè?
1: Ja, een beetje levenspop. Ja.
2: Van de week is een nieuwe van Jeroen van Zelst uitgekomen. We hebben hem net in de auto nog geluisterd. Ja, accordeon.
0: Ja.
2: Dus het kan schijnbaar wel.
1: Ja, het is toch, je weet het toch niet. Soms denk je bij jezelf van, dit wordt helemaal geen hit of dit wordt helemaal niks. En dan uiteindelijk wordt het toch wel
0: als we
1: iets.
0: De juiste formule hadden, hadden we hem al lang gepakt.
1: Ja, zeker.
0: Dan
1: hadden we al lang allemaal een hit gescoord. Maar het is allemaal niet zo makkelijk.
0: En we gunnen het jullie allemaal, toch?
1: Ja.
0: Zo is het. Jan, we gaan jouw nummer doen, Zonder jou. En waar is die op gebaseerd?
2: Ja, dat is ook weer een mooi verhaal.
0: Ja.
2: Nou,
0: kom jouw verhaal.
2: Als je naar de Nederlandstalige muziek gaat luisteren, het is heel vaak dat je over iemand zingt of voor iemand zingt. Hè. Het gaat altijd over iemand anders, over je vrouw of over je ex of over de liefde. Mm-hmm. Of maakt niet uit waarover. En mijn idee was om het eens een keer om te draaien. Want dat heeft er niemand gedaan. Dus gewoon proberen. Dus gewoon een liedje over mij.
0: Ja.
2: Dus hoe goed ik wel niet ben en hoeveel ze wel niet van mij houdt. En dus eigenlijk precies andersom. En we hadden de tekst geschreven, maar het was zo raar. Dus ik was hem aan het zingen. Ik zei, ja, dit voelt echt heel raar. Moeten we niet doen. Dus toen hebben we hem toch maar weer gewoon omgedraaid. Net als wat iedereen eigenlijk doet. Dus dat is zonder jou uitgekomen.
0: Ja. Nou, kijk, ja, dan krijg je van, nee, want ik op zo'n slijer.
2: Ja, dat was het. Ja, echt. Ik was zo goed.
0: We gaan hem luisteren. Hier is...

0: Ja, dat was hij natuurlijk. Ja, de jongens zijn bij ons te gast. En vanmiddag lekker op een groot podium, Jan. Leuk is dat, toch?
1: Ja.
0: Dan sta je bij Unity NL en Unity On Tour of zo heette dat.
1: Nee, ik wist niet of ik het hier mocht noemen. Ik
0: ja, denk, waarom
1: wel
0: niet?
1: Een concurrent.
0: Nee, zeker niet. Concurrentie. Er zit helemaal een lijden, toch?
1: Ja, voor ons zijn we nu op de helft. Dus dan is het wel in de buurt.
0: En je gaat dadelijk gelijk door?
1: Nee. Nou. Ik sta daar pas om... 6:30, ik moest even omkijken. Maar 6:30.
0: Nou, ik had, net zoals jij, de Raimi, ik had er een dagje uit van gemaakt. Lekker even naar Scheveningen, weet je wel. Hopla.
1: Klopt. Alleen, de geluidsman moet toch komen.
0: Oh ja.
1: We wonen 2 straten verder. Mm-hmm. Dus we kunnen net zo goed terug naar huis rijden. Want ik hoef toch niet meer zelf te rijden. Dus, de vrouw is zwanger. Dus,
0: ja, dan moet je ook een beetje rekenen.
1: Toch weer even 1,5 uur rust tussendoor of een uurtje. En dan... komen we weer deze kant op.
0: Ja. Lekker man, toch?
1: En dus vrijdag, hadden we net over, staan we hier weer in de buurt. Bodegraven.
0: Ja. Bodegraven, nou, het is toch wel...
2: Toppers van Oranje.
0: Toch wel een uurtje rijden, denk ik.
1: Ja, maar dit was ook een uurtje rijden.
0: Ja, precies.
2: Voor mij is het gewoon weer 2 uur.
1: Ja. Dus 3 keer in een week.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch wel een beetje deze kant op.
0: Maar
1: ja.
0: Dan weet je als artiest zijnde, Jan, toch?
1: Ja.
0: Dat zijn de keuzes die je maakt, toch?
1: Groningen is nog verder weg, dus...
0: Zo is het. En
2: het is die kans maken.
0: Die kans zit er ook in dat je daar een keer naartoe gaat.
1: Ja,
0: meters maken. Vooral op jullie jonge leeftijd, jongens. Dat is wel belangrijk, toch?
2: Ik ben 24 jaar, dus ik heb nog eventjes...
0: Lekker, man.
2: Maar ik hoop dat het allemaal uiteindelijk goed zal uitpakken. En we gaan het zien.
0: Ja. Hey, ik tussen de regels door hoor ik je net vertellen over Iedere Traan.
2: Ja.
0: Maar ik vond het wel een heel mooi liedje.
2: Ja, zeker. Ik vind het ook een heel mooi liedje.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: We zaten een beetje te analyseren hoe dat nou werkt. Met nummers uitbrengen natuurlijk. Mm-hmm. En hoe we dat moeten doen. En,
2: ja,
0: je weet het nooit. Het is altijd een gok, joh.
2: Dat is het zeker, ja. Maar ik denk wel, zoals ik net zei, die 15 seconden, die eerste 15 seconden. Ja, dat zijn echt wel de belangrijkste secondes voor een liedje, denk ik. Waardoor jij eigenlijk al denkt van, oké, nou, dit wordt echt wel een leuk plaatje. Weet je wel, je gaat er direct lekker in mee.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel gewoon het belangrijkste, denk ik. Die eerste 15 seconden. Dus bij het volgende liedje die ik ga uitbrengen, denk ik echt aan die eerste 15 seconden.
0: Nou, de eerste 3 zijn al voorbij. We gaan hem draaien. Natuurlijk, Iedere Traan. Hier is de Raimi.

Jans, en Amore de Mis Amores. Al jaren oud dat nummer, maar hij blijft het toch gewoon doen. Deze De Pijn zit diep in mij. Dit is ook leuk. Jorieke Sterk op de radio.

0: van zo'n artiest als Jorieke heb ik ook wel respect hoor. Deze Jorieke sterke, niet janken.
1: Nou, planken.
0: Mooi voorbeeld jongens, eigen stijl Jorieke. En ja, die gewoon scheidt aan de hele wereld. En die brengt uit wat zij wilt. En ja. Een beetje... Ja, het mooie is, zij doet de country music, zeg maar, in het Nederlands. Ja. Dat is ook wel... Ja.
2: Zij is toch dat meisje van Ik hou van...
0: Ja.
2: Dat liedje, toch?
0: Dus,
3: hele vette boer.
2: Ja, dat was het. Dat is zij.
0: Maar leuk, sukke muziek op de radio. Het is zondagmiddag 6 september. Jan Witloks is bij ons samen met de Rijmi. Ja, ik heb echt hard moeten oefenen.
2: Je hebt hard geoefend, ik hoor het. Maar ja, je zegt het nu wel goed. Dus,
0: Nou, dankjewel. Jan, we doen het gewoon. Toch? Ik heb hem klaarstaan. En dat is gewoon een lekkere muziek op de radio. Zo, een optreden voor jou. Als we jou eens boeken, zeg maar. Hoe ziet dat eruit?
3: Ik zing liedjes van mezelf. Mm-hmm. En ik kijk altijd naar wat populair is. Dus nu is het een Rutger van Barneveld.
0: Ja, die
3: een
0: doe
3: Cheerio.
0: Je dan?
3: Ja, eigenlijk wat de mensen vragen. Dat, ik heb vertel ook een iPadje. Ook bewust aangeschaft daarvoor.
0: Mm-hmm.
3: Zorg dat je zoveel mogelijk banden erop hebben staan.
0: Kan je gelijk aan schakelen?
3: Kan ik gelijk schakelen en ik kan ook spieken.
0: Ah.
3: De tekst staat er dan ook op. Kun je gewoon tekst invoeren.
0: Oh, dat is makkelijk.
3: Ja, dat is ideaal. Maar...
0: Een soort autocue, zeg maar.
3: Ja, precies. Maar en ja, daar kun je wel van vinden. Maar aan de andere kant, ik kan echt snel schakelen. Ik klik hem aan. En ik kan dus gewoon, als ik de muziek heb, ieder liedje zingen.
0: Ja. Yo, ik heb al last met de ondertitels van de televisie. Maar als jij...
2: Ik heb het gewoon in mijn hoofd. En dan gaat het gewoon vanzelf.
3: En ik vind
2: moet
3: het ook
2: niet
3: leuk.
2: Over nadenken.
3: Maar het is ook leuk, want je weet al... Je kunt ergens gaan optreden. Je maakt een lijstje met liedjes die je gaat zingen. Vaak zijn het ook allemaal nog dezelfde liedjes. Maar als je dus die iPad hebt en je kunt zelf bepalen... wat je gaat zingen en de mensen kunnen verzoekjes indienen, dan is ook ieder optreden anders.
0: Maar dat is toch zo, hè? Het is de sfeer die het er maakt, toch?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik had vorige week een optreden en daar vroegen ze die Amsterdamse hitmedley vroegen ze aan en die had ik anders nooit gezongen. Dat had ik ook nooit verwacht. Allemaal van die oude Amsterdamse muziek.
0: Dan dacht je, shit, heb ik weer.
3: Ja, ik vroeg ook echt, is het een grapje? Maar nee, ze zongen allemaal mee. Nou, dan had ik nooit gedacht dat het publiek die liedjes leuk zouden vinden. Nou, hup, iPadje, klik. En dan gaan we.
2: Tekstje erbij.
3: Ja, ik ken hem toevallig. Dus ik had de iPad daarvoor niet nodig. Maar
0: gelukkig.
3: Ja. Dus, het is ook niet dat ik heel de mijn iPad zet te spieken. Het ziet er heel raar uit.
2: Ik zie al heel beeld voor me dan.
3: Ja, zo.
2: Nee. Oplezen zo. Ja.
0: We doen het gewoon. Hier is die Jan Witloks.

Zijn gezelligheid mee, deze Jan Witlocks. We doen het gewoon. Wij houden het Hollands. The summer is magic. Wij houden het Hollands. Met de nieuwe Vandora.

0: Leuk liedje net, hè?
1: Ja, gezellig man. Toch?
2: TikTok opnemen.
1: Ja, weet je wat opvalt? Van dit nummer doet eigenlijk ja, ook heel goed, weet je wel. En,
3: ook een lekkere beat.
1: Nou,
3: gaat gelijk lekker erin.
2: Ja, maar volgens mij is dit dus ook helemaal viraal gegaan op TikTok. Puur om Rutger een beetje belachelijk te maken.
3: Daar is het wel mee begonnen, denk ik.
2: Ja, dus ja. Dat stomme dansje zo van links naar rechts zo. Maar ja.
1: Maar weet je wat mooi is, Jan? Rutger prikt daar gewoon doorheen.
2: Ja, precies.
3: Hij gaat gewoon lekker door.
2: Ja, hij heeft een lak aan.
3: En eerst lachen ze hem allemaal uit en zitten ze hem allemaal te filmen van... Oh, kijk die gek staan en ja. Moet je nou eens zien. En dat is net als met die René Leblanc, weet je wel. Die zitten ze eerst allemaal uit te lachen en te doen. Maar ondertussen boeken ze hem wel allemaal om gewoon, ja, voor de, ja... Om allemaal lekker te filmen en een beetje te giechelen en te doen. Maar hij lacht als laatste, denk ik.
2: En de mensen hebben niet in de gaten dat ze met het belachelijk maken... met het continu blijven delen van die muziek... dat het alleen maar geld oplevert.
3: En uiteindelijk gaat het viraal.
2: Dus wie lacht dan uiteindelijk het hardst als het viraal gaat?
1: Onze Rutger.
2: Onze
1: zo
2: Rutger.
1: Is het. Ja. Hey, ik vond het hartstikke leuk dat jullie weer gezamenlijk hier waren. Jan Witloks en natuurlijk

0: ook de Raimi.
1: Ja.
0: Ipai, toch?
1: Ipai.
0: Ja, een hele ja, bijzondere naam moet ik zeggen.
1: Bijzondere naam.
0: Ja,
1: bijzondere naam voor een bijzondere
0: maar,
1: jongen.
0: Zo blijf je toch zo blijf je jou onthouden, toch?
1: Ja, zeker. Dat is wel mooi. Het is een unieke naam die ja, mogelijk niet meer kan vergeten straks.
0: Zo is het. En ja, hopelijk gaan we dat waarmaken.
1: Ja.
0: Hey, jouw dag, hoe ziet die eruit? Jij gaat nog een lekker dagje uit ervan maken.
1: Ik ga even naar Rotterdam of naar Scheveningen. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Het is vandaag mijn eerste dag dat ik vrij heb eigenlijk. Ik heb de hele week lekker gewerkt. En ja, gisteren optredens gehad. Eergisteren optredens gehad. Dus vandaag is eigenlijk mijn enige dag dat ik nog een beetje vrijheid heb nog. Dus,
0: Pak ze, die geluksmomentjes.
1: En morgen samen. Moet ik gewoon weer aan het werk. Dus
0: zo is het.
1: Life goes on.
0: Hey, succes man.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel dat je hier was. Jan, vanmiddag succes bij de collega's van Unity.
2: Gaat helemaal goed komen.
0: Doe Elmar de groeten van ons.
2: Doe ik. Leuk.
0: We zien je gauw weer hier op de stoel in Papendrecht.
2: Volgende single ben ik erbij.
0: Nou, dankjewel.
2: Yes, dankjewel.
0: Groetjes. Hoi.

gelukkig doen jullie dat allemaal. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Lieve vrienden, nog een stukje van de nieuwe single van Dermy. Dicht bij mij. En natuurlijk ook van Jan Witlox. Wij zijn er volgende week weer.

0: datum aan met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst van kleine en gratis festivals. Het stadsbestuur schrapt een vijfde van de gemeentelijke subsidie voor dit soort evenementen. Als de bezuiniging doorgaat, verdwijnen festivals als Baruch, Rotterdam Pride en de Pleinbioscoop en nog wat kleinere festivals, denkt het organiserende Rotterdam Festivals. Een online petitie om die festivals te behouden is al meer dan 5000 keer ondertekend. Volgens wethouder Nunnely is na de bezuiniging nog steeds 3 miljoen over in het potje van Rotterdam Festival. Ze zegt ervoor te waken dat die gratis festivals verdwijnen. Op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam-West zijn 2 vrouwen geschept door een tram gisteravond laat. 2 raakten zwaar gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er nou is gebeurd. Camerabeelden worden nog bekeken. Ook is gesproken met de bestuurder van de tram. De vrouwen zijn niet onder de tram terechtgekomen. Er zaten ook mensen in het voertuig, maar die zijn niet gewond geraakt. Een autobestuurder is gisteravond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zomer ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem aan de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest wel mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water gehaald. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun krijgt voor de plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met totaal akkoord of met de linkse en rechtse oppositie is, of dat er sprake is van deelakkoorden. De grote oppositiepartijen herhaalden dat het kabinet een keuze moet maken, maar de pogingen van pro-voorman Klaver en JA21-leider Eertmans om een antwoord te krijgen leidde tot niets. Jette zei in het debat dat je niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of een deelakkoord te komen. Het weer bewolkt af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Het is vandaag 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Morgen grijs, plaatselijk wat zon of wat regen. In de middag wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. We gaan richting de vrijdagmiddag en dat betekent dat het drukker wordt op de wegen zoals gebruikelijk. Er staat nu 50 kilometer file in totaal. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven ging het mis tussen knooppunt De Hoogte en knooppunt Batadorp. Het ongeluk gebeurde op de linkerrijstrook, daarom is die dicht en je doet er 15 minuten langer over. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto. Bergen is aanwezig, maar er ligt ook nog olie op de weg. De rechterrijstrook blijft nog dicht en je vertraging is 30 minuten. Rijd je in de richting van Tilburg en Breda, volgt dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog veel verkeer op de N271, Nijmegen richting Venlo. Door de wegwerkzaamheden op de A73 is het druk tussen Mook en Ottersum. 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

hele druk in de provincie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 10 kilometer file tussen Knoopend Leenderheide en Waterdorp. 20 minuten is de vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En een half uur vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Door werkzaamheden tussen Nieuwegein en Zaltbommel staat 22 kilometer file. Kwartier vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knoopend Leenderheide en Marhezen. 20 minuten op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een ongeluk bij Knoopend Het Vonderen, 8 kilometer file. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg nog steeds een file door olie op de weg bij Moergestel. Kwartier vertraging op de AN2 Maastricht richting Eindhoven bij Knoopend Waterdorp, 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De doodsoorzaak van de 51-jarige Rotterdammer die dit weekend overleed bij een aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Dat laat justitie weten. De resultaten van het onderzoek van de patholoog heeft nog geen helderheid opgeleverd. De man werd tegengehouden na de melding dat een fatbike was gestolen van een vrouw. Dat was volgens justitie niet de directe aanleiding om hem aan te houden, maar eerder de hoge snelheid waarmee hij voorbij kon rijden. Toen bleek dat hij zich niet kon identificeren, ging hij er vandoor. Na de achtervolging werd hij onwel en overleed hij. De man had ook een hoeveelheid drugs op zak die strafbaar was. Uit het onderzoek van justitie wordt de komende periode verder uitgevoerd. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft de gemeentebestuur voorgesteld bij de minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten nu 80 asielzoekers. Van het medisch centrum kan de opvang zeker 5 jaar blijven staan, zolang de verbouwingsplannen niet in gevaar komen. Ook de vlakbijgelegen school en omwonenden hebben geen bezwaar. De gemeenteraad van Nissewaard mag nog reageren op het voorstel. Een deel van de Feyenoord-aanhang boycott de wedstrijden van de club. De aanleiding ligt in het aantal stadionverboden dat is uitgedeeld na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. In totaal hebben zo'n 47 mensen een stadionverbod gekregen. De groep wil in gesprek met de club met die maatregel, maar Feyenoord zelf staat er niet voor open. Daarom heeft de groep besloten gezamenlijk de wedstrijden te boycotten. Bij het afsteken van het vuurwerk raakte in een familievak 7 Cambuur-supporters gewond. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou gaan om, volgens diverse media, om de Haagse drugsbaron Henk R. Hij was betrokken bij het grootste drugstransport dat ooit in België werd gevonden. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van coke uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en het witwassen van crimineel geld. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdacht in de zaak. 2 van de medeverdachten staan volgende maand in Dordrecht al voor de rechter. Het weer, periode met zon, overal droog, 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe met in de nacht plaatselijk een drup regen. Morgen veel bewolking, plaatselijk een beetje zon en wat regen. Het is morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de hart van de ANWB. We staan er viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 10 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp door een ongeluk, 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, 5 minuten extra bij knooppunt Batendorp. 5 minuten ook op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen afrit Bussen en knooppunt Hooipolder, 5 kilometer. En 271 Nijmegen richting Venlo heeft 3 kilometer file bij Ottersum. Het komt door werkzaamheden op de A73. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch staat 22 kilometer file tussen Vianen en Zaltbommel. De vertraging is meer dan een half uur. 10 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Nederweert en Kratum 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de N271 Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum 4 kilometer file. 20 minuten door de werkzaamheden op de A73 is dat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De doodsoorzaak van de 51-jarige Rotterdammer die dit weekend overleed bij een aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Dat laat justitie weten. De resultaten van het onderzoek van de patholoog heeft nog geen helderheid opgeleverd. De man werd tegengehouden na de melding dat een fatbike was gestolen van een vrouw. Dat was volgens justitie niet de directe aanleiding om hem aan te houden, maar eerder de hoge snelheid waarmee hij voorbij kon rijden. Toen bleek dat hij zich niet kon identificeren, ging hij er vandoor. Na de achtervolging werd hij onwel en overleed hij. De man had ook een hoeveelheid drugs op zak die strafbaar was. Uit het onderzoek van justitie wordt de komende periode verder uitgevoerd. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft de gemeentebestuur voorgesteld bij de minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten nu 80 asielzoekers. Van het medisch centrum kan de opvang zeker 5 jaar blijven staan, zolang de verbouwingsplannen niet in gevaar komen. Ook de vlakbij gelegen school en omwonenden hebben geen bezwaar. De gemeenteraad van Nissewaard mag nog reageren op het voorstel. Een deel van de Feyenoord-aanhang boycott de wedstrijden van de club. De aanleiding ligt in het aantal stadionverboden dat is uitgedeeld na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. In totaal hebben zo'n 47 mensen een stadionverbod gekregen. De groep wil in gesprek met de club met die maatregel, maar Feyenoord zelf staat er niet voor open. Daarom heeft de groep besloten gezamenlijk de wedstrijden te boycotten. Bij het afsteken van het vuurwerk raakte in een familievak 7 Cambuur-supporters gewond. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou gaan om, volgens diverse media, om de Haagse drugsbaron Henk R. Hij was betrokken bij het grootste drugstransport dat ooit in België werd gevonden. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van coke uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en het witwassen van crimineel geld. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdacht in de zaak. 2 van de medeverdachten staan volgende maand in Dordrecht al voor de rechter. Het weer, periode met zon, overal droog, 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe met in de nacht plaatselijk een drup regen. Morgen veel bewolking, plaatselijk een beetje zon en wat regen. Het is morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Zaltbommel door een kapotte auto 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 26 kilometer file door werkzaamheden op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Everding en Afrit Kerkdriel. Meer dan een half uur is de vertraging. Een kwartier vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Hellegatsplein. 3 kilometer file. Andere kant op richting Bergen-op-Zoom ook een kwartier vertraging bij Willemstad. Er staat een file nog op de A59 Knoopend Zonzeel richting Sertogenbosch tussen Maan en Waspik, 5 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N279 Den Bosch richting Roermond bij Boerdom, 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A73 staat op de N271 Nijmegen richting Venlo, 5 kilometer file bij Gennep. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je?

van de ANWB. In het zuiden van het land staat alweer 140 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een lange file tussen Rosmalen en Zaltbommel. Je staat er 20 minuten in de file.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De doodsoorzaak van de 51-jarige Rotterdammer die dit weekend overleed bij een aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Dat laat justitie weten. De resultaten van het onderzoek van de patholoog heeft nog geen helderheid opgeleverd. De man werd tegengehouden na de melding dat een fatbike was gestolen van een vrouw. Dat was volgens justitie niet de directe aanleiding om hem aan te houden, maar eerder de hoge snelheid waarmee hij voorbij kon rijden. Toen bleek dat hij zich niet kon identificeren, ging hij er vandoor. Na de achtervolging werd hij onwel en overleed hij. De man had ook een hoeveelheid drugs op zak die strafbaar was. Uit het onderzoek van justitie wordt de komende periode verder uitgevoerd. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft de gemeentebestuur voorgesteld bij de minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten nu 80 asielzoekers. Van het medisch centrum kan de opvang zeker 5 jaar blijven staan, zolang de verbouwingsplannen niet in gevaar komen. Ook de vlakbij gelegen school en omwonenden hebben geen bezwaar. De gemeenteraad van Nissewaard mag nog reageren op het voorstel. Een deel van de Feyenoord-aanhang boycott de wedstrijden van de club. De aanleiding ligt in het aantal stadionverboden dat is uitgedeeld na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. In totaal hebben zo'n 47 mensen een stadionverbod gekregen. De groep wil in gesprek met de club met die maatregel, maar Feyenoord zelf staat er niet voor open. Daarom heeft de groep besloten gezamenlijk de wedstrijden te boycotten. Bij het afsteken van het vuurwerk raakte in een familievak 7 Cambuur-supporters gewond. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou gaan om, volgens diverse media, om de Haagse drugsbaron Henk R. Hij was betrokken bij het grootste drugstransport dat ooit in België werd gevonden. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van coke uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en het witwassen van crimineel geld. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdacht in de zaak. 2 van de medeverdachten staan volgende maand in Dordrecht al voor de rechter. Het weer, periode met zon, overal droog, 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, met in de nacht plaatselijke drup regen. Morgen veel bewolking, plaatselijk een beetje zon en wat regen. Het is morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A2 Utrecht en Bos bij knooppunt Empel 20 minuten. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Maastricht Airport een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. A58 Tilburg Breda bij Ulfhout 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Oosterhout is de vertraging 20 minuten. En door de afsluiting van de A73 is het extra druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Mook en Ottersum een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: DZM Show.
1: Drechtstad FM.
2: Oh boy.

0: Ferdy en Mark zetten de zender op zijn kop.
1: Ja, goedemiddag.
2: Driftstad. FM.
0: De DZM Show.
1: Een hele leuke middag gewenst. Leuk dat je luistert naar de DZM Show met Mark en Ferdy.
3: Ja, en wat ben ik blij dat jij er weer bij bent, Ferdy.
1: Ja, gezellig weer met z'n tweeën. Ja. Ja, ik moest even even verhuizen.
3: Ja.
1: En van tevoren dacht ik van... Nou, dat kan je wel even tussen, zoals de Belgen zeggen, tussen de soep en de patatten door.
3: Oh, zeggen ze dat? Dat wist ik niet. Nee, jij dacht, dat kan op vrijdagmiddag even. Ja,
1: ja dat kan wel even of in het weekend of na werk. Maar nee hoor, het is echt een flinke klus.
3: Ja?
1: Ik ben wel heel de week bezig geweest. Ik heb nog geen uur gehad om te TikTokken.
3: Oei.
1: Gewoon nul.
3: Oh, maar dat is goed.
1: Ja, op zich ook wel. Het is ook wel weer goed voor je brein. Maar je staat wel constant aan, zeg maar.
3: Ja, ja, normaal sta je natuurlijk aan omdat je TikToks wil zien. Maar nu, ja. Waar moet ik dan aan denken? Ben je aan het verven of ben je vooral dozen aan het uitpakken?
1: Ja, dat is constant. Of dat je weer inderdaad, omdat je twee verschillende plekken hebt waar je dan zit. Je oude woning en je nieuwe woning. Dus zit je constant heen en weer te reizen. Dan heb je de spullen weer wel niet in die ene woning en weer wel. En dan moet je schoonmaken, inpakken. Alle spullen verhuizen natuurlijk. En dan moet het ook weer uitgepakt. En dan zitten we nu in deze fase.
3: Ah, ja.
1: Dat we lekker middenin tussen al die dozen liggen te slapen. Heerlijk. Een ander dingetje wat we nog hebben is we hebben nog geen goede lampen.
3: Oh,
1: want
3: ja.
1: Als je nog een er hingen geen lampen. Die had de vorige eigenaar allemaal meegenomen.
3: Jongen.
1: En toen dachten we, we gaan gewoon naar de bouwmarkt. Daar heb je van die bouwfittingjes en lampjes.
3: Ja.
1: Maar daar hebben we expres hele vellen gekozen. Dat helpt bij het, bijvoorbeeld bij het behangen of bij het verven. Dat je goed weet wat je aan het doen bent.
3: Oh, maar
1: dat is, ja, maar nu denken we van...
3: Dan moet je wel mee blijven leven.
1: Ja, voorlopig dan inderdaad. Oh, totdat je echte lamp gaat kiezen.
3: Oh, je hebt een tussenlamp.
1: Ja, een soort beetje een bouwlamp.
3: Oh slim.
1: Maar ja, als jij dus een echte lamp wil, dan moet je ook gaan bepalen. Wat voor stijl wordt jouw kamer dan? Dus je kan niet zomaar even wat doen. Dat is,
3: En kan dat niet volgens jou of kan dat samen niet?
1: Ja, dat kan wel, maar een grote kans is dat je dan denkt van, dat is weer net niet.
3: Oh, ja.
1: Want ik weet niet hoe dat bij jouw meubels thuis is, maar is dat een beetje een samenhangend geheel? Of heb je gewoon van, die was wel lekker bij de IKEA en die was wel lekker daarbij.
3: Ja,
1: dat heb ik
3: inderdaad.
1: Nog van mijn vorige woning. Of,
3: En ik zie dat niet. Ik zie niet of dingen niet, matchen. Dus
1: dat
3: wat betreft,
1: is wel lekker makkelijk.
3: Dat is wel lekker makkelijk.
1: Dat is ook een stel, hè? Dat je gewoon alles door elkaar gooit.
3: Met kleding is dat ook makkelijk. Je doet gewoon twee dingen aan. Je ziet toch niet of het wel of niet past. Dus dan maar hopen dat het past.
1: Dat is waar. Je maakt het zo moeilijk als dat je het zelf bedenkt.
3: Nou, inderdaad, Ferdy.
1: Nou, hè?
3: Gewoon een lamp kiezen en door met de show.
1: Ja. En dan moeten we ook afscheid nemen van onze vorige woning.
3: Oh.
1: Maar ik moet zeggen, als je zo'n verhuisweek achter de rug hebt, is dat heel goed te doen.
3: Ja, dat geloof ik. Ja. Dan ga je gewoon lekker op bed liggen en dan denk je, oh, nieuw huis, I'm here.
1: Ja, ik wilde bijna Train vragen erom hoe dat je afscheid moest nemen. Mooi bruggetje toch, of niet?
3: Oh, op 50 manieren ga je afscheid nemen.
1: Ja joh, 50 zelfs, hè?
3: Zo, dat is wel veel.
1: Even kijken hoe. Dit is Train met 50 Ways to Say Goodbye.

0: Ed Sheeran, Azizam, of misschien moet ik een beetje zeggen Ashitsam of zo. ik weet niet wat er allemaal aan de hand is met hem, maar het gaat niet zo goed met zijn optredens. Volgens mij moet hij dit weekend optreden en zijn hele band en andere entourage, het is gewoon verdwenen. Hè?
1: Wie had dat gedacht? We mogen hem toevoegen aan de lijst van gecancelde artiesten.
0: Ja, we hebben toch nog gedraaid. Ik dacht net in de bus richting Papendrecht, hier de studio, hoorde ik ook Marco Borsato. Nou, dan mogen we Ed Sheeran ook wel
1: zien, toch? Ja, dit is wel gelijk een beladen onderwerp. Maar ik vind het ook wel een beetje lullig voor Ed Sheeran zelf of zo.
0: Lullig?
1: Ja, dus misschien voor de luisteraars even uitleggen wat er nu precies gebeurd is. Macklemore, misschien kunnen die straks ook wel draaien. Ook wel leuk.
0: Ik zet hem alvast klaar.
1: Als we dan toch politieke kleur gaan bekennen. Ja. Die zat op het vooroptreden van Ed Sheeran. En die heeft tijdens dat vooroptreden geroepen Free Palestine. En dat is natuurlijk een enorm politieke duiding. En heel veel mensen vinden dat niet leuk. Ook niet een van de stadion-eigenaren. En toen heeft dus de organisatie besloten, Macklemore doet niet meer mee. En toen hebben andere vooroptreders gezegd, voor artiesten, van nou, doe ik ook niet mee. De band van Ed Sheeran heeft gezegd, dan doen wij ook niet meer mee. En eigenlijk doet dus niemand meer mee rondom Ed Sheeran. En Ed Sheeran blijft een beetje stil, denk ik. Hij heeft wel een statement naar buiten gebracht waarin hij zegt, ik geef liever geen politieke statements, maar omdat ik niks zeg, betekent niet dat ik niet meer bezig ben.
0: Ja.
1: Maar hij heeft dus niet heel duidelijk gezegd van dit vind ik ervan.
0: Ja.
1: En dat nemen mensen hem dan ook wel weer kwalijk.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel een bijzondere situatie van waarom moet je dat per se? Hè? Je bent toch gewoon artiest, je bent voor de nummers en voor een optreden. Je bent toch ook niet per se voor andere dingen.
1: Dus ergens had ik het ook wel mooi gevonden als Ed Sheeran ook gewoon had kunnen zeggen van ja, nee, ik heb hier geen mening over. Of
0: of in ieder geval die uit je dan niet.
1: Maar ja, nu is geen mening hebben is ook niet goed.
0: Ja.
1: Dus ja,
0: heel apart.
1: En ik vind het best wel lullig of zo dat Ed Sheeran daar nu in komt. Een beetje om zijn. Want waarschijnlijk, Macklemore heeft dat zelf besloten. Toen heeft de organisatie zonder Ed Sheeran gezegd van, dan lig je eruit.
0: Ja.
1: Maar toen zat Ed Sheeran er ook gewoon tussen.
0: Ja, ik ben nu ook niet per se of wat een partij hier nou nog beter uitkomt door dit. Door die blokkade,
1: Ja, heel lastig.
0: Is het opeens beter in die situatie? Ik weet het niet.
1: Ik weet ook niet wat Ed Sheeran nu moet doen. Want als hij nu iets zegt, dan zeggen ze, alles laf.
0: Ja,
1: hij
0: misschien moet hij wel een solo optreden.
1: Ja,
0: dan gaat hij ook gewoon de pre-show doen. Hij heeft toch hits zat, daar niet van.
1: Als iemand dat zou kunnen, gewoon alleen met de gitaar, omdat zijn band weg is.
0: Maar er zouden toch best wel een paar artiesten zijn die dan misschien denken van, ik val er wel even in. Dat kan toch ook wel.
1: Ik
0: ben heel benieuwd.
1: Ja, het is heel tricky. Ed Sheeran dus, als hij dan. Je maakt wat mee.
0: Oh, wat heftig, joh. Ja, dan moeten we toch maar Macklemore dan draaien.
1: Ja.
0: Maar ze toch beide kanten van het verhaal wil horen.
1: Beide kanten van het verhaal. Daar moeten we straks ook even die mee.
0: Ken Hodders of voor het thrift shop?
1: Oeh.
0: Lastig, hè? Ik ga wel voor het thrift shop.
1: Ja.
0: Daar heb ik wel zin in.
1: Beste klassieker.
0: Krijg ik bijna niet uitgesproken.
1: Als we straks beide kanten van het verhaal laten horen, moeten we ook straks de miljardair die pro-Israël is even bellen.
0: Moeten we even... Wat?
1: Die heeft Macklemore een soort van verboden om in het stadion op te treden.
0: Oh.
1: En die is een beetje pro-Trump en die houdt daar niet van, dat soort dingen.
0: Ik zat gewoon te denken aan Douwe Bob, die jonkie, dat was ook gedoe om zijn optreden.
1: Oh ja, dan kunnen we die ook draaien.
0: Ja,
1: dus maken we er een cancel half uurtje. Zometeen Marco Borsato nog.
0: Ja.
1: Little Kleine, die alweer hier, dan hebben we gewoon een leuk half uurtje. Ja. Wie is er nog meer gekend? Michael Jackson.
0: Oh, wat heftig.
1: Dat hoeft niet.
0: Ja, dat is wel een heftig thema dit.
1: We kunnen het ook spreiden als je wil.
0: Nou, welke van de twee draai ik nu? Ken Hollands of Thrift Shop?
1: Thrift Shop.
2: Hey, Macklemore.
0: Ja, hoor.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Boyfriend van Mabel. Mabel moet ik altijd aan een andere persoon denken, maar dat is niet zo'n aardige situatie.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat was met Mabel Wisse-Smit destijds.
1: Oh ja.
0: Toen was in de tijd dat ik heel veel shownieuws keek en toen was dat elke keer in het nieuws.
1: Was zij ook gecanceld?
0: Gelukkig valt het wel mee. Ja, volgens mij wel. Had ze zo'n criminele vriend of zo.
1: Nou, dan past ze best wel goed in het rijtje.
0: Ja, op zich wel.
1: Met dat shirt dat is waar. Mooi. Ja, nee.
0: Onbedoeld, maar toch, ja.
1: Goed bezig, Freddy.
0: Oh. Ja, ik wil het nog over een bijzonder ding hebben. En dat valt me nu op. In mijn vorige woning zat ik lekker diep in de stad. Dus ja. Overal bakstenen, bijna geen natuur. Als je een boom zag, was het al veel, zeg maar. En ik had ook nooit last van spinnen en dergelijke thuis.
1: Oh.
0: En nou is het niets meer in de natuur of heb je een tuin. En dan komen er opeens van die beesten. Hallo, ik kom even binnen, gegroet. En ik weet niet hoe ik mee met die dingen aan moet.
1: Okay.
0: Heb jij daar last van in Sliedrecht?
1: Redelijk. De zilvervisjes is pijnpunt nummer 1.
0: Wat vind je zo verschrikkelijk aan die beestjes?
1: Hoe ze eruit zien. Dat is misschien ben ik
0: alien,
1: nu ook gecanceld. Maar,
0: het is een soort van alien.
1: En ja. die kill ik.
0: Ja.
1: Maar spinnetjes, die laat ik meestal gewoon lopen.
0: Ja, je zegt al spinnetjes. Maar ik heb een paar van die grote vrienden met zulke lange poten.
1: Zo'n vogelspin.
0: Nee, niet.
1: Nee,
0: dat zijn geen spinnetjes meer.
1: Als ze boven een bepaalde grootte zijn, dan ga ik een beker halen, doe ik ze in een bakje en dan gooi ik ze naar buiten.
0: Oh, ik vind het gewoon te eng om ze aan te raken. Of het idee dat hij met die pootjes over jou heen gaat lopen.
1: Oh ja, nee, daar heb ik... Nee, dat...
0: Dus ik pak gelijk altijd een stofzuiger en een bezem.
1: Oh.
0: Maar dat was gisteren dus. Het was heel hard aan het regenen gisteren. En dus we moesten even heel snel heen en weer rennen naar de schuur. En toen kwamen er dus van die beesten die dachten... Hey, hier binnen is het droog. Ik ga erheen. Hoi, hoi, hoi. En er kwam een of andere... Ja, het leek voor mij een halve Pokémon. Ik wist niet wat dat beest was, joh. Het was een enorm beest. Dat was van lange poten als een spin. En dat ding kon vliegen. Een vliegende spin of zo leek het wel.
1: Een vliegende Hollander. Een vliegende spin. Oké.
0: Ja, dus ik pak maar gelijk de stofzuiger.
1: Dit klinkt echt wel als een verwende stadsjongen... die voor het eerst buiten komt.
0: Nee, dat klopt ook.
1: Ja...
0: Ja. Het hele idee dat die in je huis zitten.
1: Ja, en het kan van alles zijn natuurlijk. Je hebt ook af en toe mieren thuis.
0: Ja, maar mieren vind ik wel vriendelijk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Die lopen altijd zo mooi op in de polonaise, hè? Achter elkaar.
0: Ja. Nou, we hadden vroeger wel eens wat overlast van mieren. En hadden we van die bakjes met van die plak, van dat plakspul erin.
1: Oh ja.
0: Dat die mieren erin lopen. Oh, wat lekker. Hop, plak vast.
1: Wij,
0: en dan laten die een spoor achter. En die volgende mieren denken, oké, ik ga er naartoe.
1: Ah ja,
0: hop,
1: slim.
0: Plak.
1: Nee, wij hadden gelezen dat brons, dat ze daar niet tegen konden.
0: Geen brons.
1: Dus wij hadden zeg maar van die 5 cent euro muntjes op de vloer. Hadden we, we leken wel miljonair, zoveel muntjes lagen er. Maar daar waren ze gewoon overheen aan het paraderen. Dat werkte echt gewoon geen meter.
0: Met muntjes. Hey, ik kan ze niet omkopen, die beesten.
1: Nee, dat bleek. Misschien dat we meer geld neer moeten leggen. Misschien 2 euro munt had wel geholpen.
0: Ja, ja, ja. Oh. Hey, ik heb de afgelopen tijd kijk ik veel van de bankzitters toevallig. Ik ben opeens met mijn jongeren zelf herenigd.
1: Oh ja.
0: Ik vind het wel leuke achtergrondvideo's.
1: Wie is de leukste van de 5?
0: De leukste? Oeh, ik vind het niet per se eentje de leukste.
1: Oh.
0: Nee.
1: De grappigste?
0: De grappigste. Ik vind het wel grappig hoe droog Roel gewoon is.
1: Oh ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Geen idee,
0: ze hebben weer een nummer uitgebracht.
1: Oh, wat leuk.
0: Samen met... weet je hem toevallig?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Met Robert van Hemert.
1: Oh?
0: Nou, dat kan helemaal toch wel leuk zijn, aangenaam, hè?
1: Dat klinkt wel heel leuk.
0: Voor mij typisch vrijdagmiddagmuziek. Dit is Rapido. Zet hem.

0: Multicolor. Nou, die tv's hebben we gelukkig al een tijdje, hè, van die tv's met kleuren. Ik kan me niet voorstellen dat je naar een tv zonder kleuren zou kijken, zeg.
1: Volgens mij heeft de Noorse omroep dat heel leuk gedaan. Die hebben daar een speciaal filmpje van gemaakt. En dan tijdens dat filmpje was volgens mij een soort van toneelstuk. En tijdens dat toneelstuk kreeg opeens alles kleur. En dat was dan de eerste uitzending waarin voor het eerst kleuren waren.
0: Ja, dus dat wordt er nog steeds uitgezonden, dus dat is best wel waard.
1: Ja, dat is echt leuk dat ze dat op zo'n manier hebben aangepakt.
0: Ja. Wat ook nog iets van vroeger leek, maar nog steeds eigenlijk het geval is. Dat is de openingstijden op zondag en wat dan wel of niet open mag. In Dordrecht bijvoorbeeld willen graag een hele hoop supermarktuitbaters graag eerder dan 12 uur open op een zondag.
1: Oh, zijn ze vanaf 12 uur maar open?
0: Ze zijn nu vanaf 12 uur open. Dat staat ook in de regels hier in de regio.
1: Ja, want ik ken uit Sliedrecht, daar is gewoon eigenlijk alles bijna dicht.
0: Dat is gewoon helemaal nog dicht. Dus echt, ja.
1: Ja, ik kom zondag ook niet buiten. Dus misschien is dat een paar jaar geleden veranderd. Maar
0: ja, dat maakt het ook niet uit.
1: Naar mijn weten is zondag de supermarkt dicht.
0: Oh ja, ik zat natuurlijk eens in de grote stad. En gewoon hier buiten de regio. En ja, dan was het gewoon... zondag was hetzelfde als een zaterdag of een vrijdag of een woensdag.
1: Ja.
0: Dus het was maar tot even wennen dat je denkt... Oh ja, dat is niet het geval.
1: Ik word nog steeds gillend wakker van een aflevering van Ernst en Bobby. Waarin ze... waarin ze zaterdag vergeten waren om eten te kopen voor zondag. En ja, op zondag was alles dicht, dus toen hadden ze geen eten.
0: Ja.
1: Toen zongen ze, we hebben honger.
0: Was dat de plot?
1: Ja.
0: En toen ze zaten gewoon aan een of andere blad te knagen of aan een tak.
1: Nee, op een gegeven moment kwam de camping-eigenaar, die kwam volgens mij toen pannenkoeken brengen.
0: Oh ja, oh, dat is lief.
1: Ja.
0: Ja, dat is altijd wel een ding, want wij hadden expres inderdaad op zondag dat we dan gaan frituren.
1: Oh ja.
0: Want je kan gewoon friet en
1: frikandellen
0: en dat soort dingen kan je gewoon in de vriezer stoppen. Ja, dan heb je altijd eten. Hoef je er nooit zorgen om te maken.
1: Maar de uitbaters in Dordrecht zeggen nu, ja,
0: ze zouden graag in ieder geval een paar uur naar voren willen verschuiven eigenlijk. En ze merkten ook dat een hele hoop mensen al om 11:45 dus bij die supermarkt stonden.
1: Ah.
0: In afwachting totdat die dus een kwartier open was.
1: Die willen die stickers natuurlijk, van Stuk TV.
0: Oh ja, tegenwoordig heb je een nieuwe soort van flippo's, hè?
1: Ja, die heb je ook, ja.
0: Ik zag helaas inderdaad weer bij de supermarkt, als je naar buiten komt weer... Heeft u van die flippo's?
1: Daar ga ik heel slecht op, Freddy.
0: Soort van bedelen.
1: Ik heb ze vorige keer genegeerd. Ik ben gewoon doorgelopen. Ik dacht, stik in je stickers.
0: Je moet ze gewoon rondgooien dat ze gaan rapen.
1: Oh ja, dat... ja.
0: Wat vind je er zo vervelend aan dan? Dat is toch juist lief?
1: Nou, laatst stond er zelfs iemand naast de kassa. En die zei dan, oh, maar je moet wel stickers vragen, want die spaar ik. En er was een oude vrouw die zei, oh wat zit... En die kreeg inderdaad gewoon 15 van die stickers. Ik zei, hij stikt erin.
0: Ja, ik had er eentje gepakt en ik hoopte op een specifiek figuur. En toen deed ik hem open. Nee, dat is hem niet. En toen zei ik, wat moet ik hier nou weer mee?
1: Toen heb je hem gewoon in de groep gegooid. En als een soort van groep hyena's gingen ze er toen achteraan.
0: Ja. Nou, we gaan het zien wat de openingstijden gaan doen. Of wat het verleden tijd is of wat het... nou, mooi brug.
1: Doei. Ja, mooi brug.
0: Dit is Fleming met, verrassend, verleden tijd. Hey. Oh, Fleming moet er zelf ook om lachen. Hoor hem eens lachen, joh.

0: heerlijk comfortabel. Leuk dat altijd eens in de zoveel tijd in de popmuziek dan bepaalde genres weer terugkomen. En ik ben erbij dat dit tijdperk ook teruggekeerd was.
1: Nou, wat
0: lekker
1: fijn.
0: Rustig, hè?
1: Silk Sonic, oftewel Bruno Mars en Anderson .Paak. Wij gaan bellen met onze comfort food, onze comfort person.
0: Comfort food, ja, comfort niet, mops.
1: Ja, comfort jokes. De enige echte moppetappen van de Drechtsteden. Die is er altijd, neem nooit vrij. Kunnen we gewoon altijd bellen. Zit er altijd klaar voor.
0: Ja, kijk, start de band. Ik ben heel benieuwd waar hij deze week mee komt.
2: Goedemiddag, met de enige echte moppetappen van de Drechtsteden.
0: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag, de ploeg is weer compleet en we gaan ervoor. We gaan rustig aan van start en daarna gaan we over naar de complexere moppen. Waarom gaat een Belg op vrijdag door het raam naar buiten?
1: Door het raam.
2: Het weekend staat voor de deur.
0: Oh,
2: dat was natuurlijk een inkopper. We gaan nu gelijk naar de complexere moppen. Er was een man, die had al zijn leven lang had hij last van panische angsten. En vooral als hij naar de Olympische Spelen keek, bij het hardlopen, dan werd hij heel angstig. Hij besloot naar de psychiater te gaan, want dat was best wel vervelend. Na de intakegesprek begon de psychiater vragen te stellen. Zo, dus u bent al uw hele leven bang, maar speciaal voor orde. Ja, zei de man, en hij dook helemaal in elkaar bij het woord orde. Zo, hij vroeg aan de psychiater, zou ik er ooit nog overheen komen?
1: Over de orde heen, ja.
2: En de herfst is weer begonnen. Ik heb al een flinke boswandeling gemaakt. En ja hoor, je hoort dat wel vaker. In de verte zag ik een wolf aan mijn kant op komen. Ik schrok natuurlijk wel, maar ik dacht als ik nu wegren, dan komt hij vast achter me aan. Ja. Ik besloot om door te lopen. Op een gegeven moment stond ik met een botte dak oog in oog met de wolf. De wolf sprak, morgen is het bewolkt en is er regen. Het was een weerwolf.
0: Hey! Is het weerwolf?
2: Zeg, ik geniet nog even van het lekkere nazomerweertje. Er schijnen nog een paar mooie dagen aan te komen. Als je gaat wandelen, kijk uit voor de wolf en een prettig weekend maar weer.
0: Dankjewel, Wind.
2: Hoi hoi.
0: Fijn weekend.
2: Hoi.
0: Het midden. Hicks.

0: Ja, Sarah Larsson met Midnight Sun. En ik had een optreden van haar gezien. Waarin ze dit deden. En mensen gaan ook echt als een soort van crowdsurfer dan. Tijdens
1: wat leuk.
0: Net alsof ze in de clip zitten. Superleuk.
1: Leuk, Sarah Larsson.
0: Ja, zo is er weer een einde aan het eerste uur van de DCTM Show. Wat ging het eigenlijk heel snel. Veel sneller dan verwacht, joh.
1: Ja.
0: Ja. Maar,

0: Wat kunnen we het komende uur verwachten, Mark?
1: Geen idee, Freddy.
0: Oké.
1: Vorige week heb ik alles gegeven. Al mijn muziekkennis.
0: Is voor nou omgekeerd?
1: Ik heb geen
2: idee.
1: Even
2: opladen.
1: Maar Tovlo.
0: Oeh, dat is leuk. Dat is even een tijdje terug.
1: Toch? Ik noem zomaar een naam. Ik weet nog niet welk nummer, maar kom helemaal goed.
0: Dan pakken wij nog even een drankje bij met wat cups, hè?
1: Ja.
0: En dan komen we zometeen gewoon weer terug. Tot zo.

0: datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De doodsoorzaak van de 51-jarige Rotterdammer die dit weekend overleed bij een aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Dat laat justitie weten. De resultaten van het onderzoek van de patholoog heeft nog geen helderheid opgeleverd. De man werd tegengehouden na de melding dat een fatbike was gestolen van een vrouw. Dat was volgens justitie niet de directe aanleiding om hem aan te houden, maar eerder de hoge snelheid waarmee hij voorbij kon rijden. Toen bleek dat hij zich niet kon identificeren, ging hij er vandoor. Na de achtervolging werd hij onwel en overleed hij. De man had ook een hoeveelheid drugs op zak die strafbaar was. Uit het onderzoek van justitie wordt de komende periode verder uitgevoerd. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft de gemeentebestuur voorgesteld bij de minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten nu 80 asielzoekers. Van het medisch centrum kan de opvang zeker 5 jaar blijven staan, zolang de verbouwingsplannen niet in gevaar komen. Ook de vlakbijgelegen school en omwonenden hebben geen bezwaar. De gemeenteraad van Nissewaard mag nog reageren op het voorstel. Een deel van de Feyenoord-aanhang boycott de wedstrijden van de club. De aanleiding ligt in het aantal stadionverboden dat is uitgedeeld na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. In totaal hebben zo'n 47 mensen een stadionverbod gekregen. De groep wil in gesprek met de club met die maatregel, maar Feyenoord zelf staat er niet voor open. Daarom heeft de groep besloten gezamenlijk de wedstrijden te boycotten. Bij het afsteken van het vuurwerk raakte in een familievak 7 Cambuur-supporters gewond. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou gaan om, volgens diverse media, om de Haagse drugsbaron Henk R. Hij was betrokken bij het grootste drugstransport dat ooit in België werd gevonden. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van coke uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en het witwassen van crimineel geld. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdacht in de zaak. 2 van de medeverdachten staan volgende maand in Dordrecht al voor de rechter. Het weer, periode met zon, overal droog, 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe met in de nacht plaatselijk een drup regen. Morgen veel bewolking, plaatselijk een beetje zon en wat regen. Het is morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging, in ieder geval meer dan 20 minuten. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel 25 minuten verdraging door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Empel 1 uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 1 kwartier vertraging. De weg is even dicht door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 35 minuten vertraging. En het is heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep. Daar sta je ruim 1 uur in de file. En dat komt omdat de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is afgesloten tot maandagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad.

0: voelen zomernachten zullen dat worden met Tovlo Talking Body. Zoals Rutger van Barneveld zo mooi zegt, hè?
1: Ja, wat is dit voor crossover?
0: Ja, nou ja, als je een keertje goed naar de tekst luistert van Tovlo, dan is voel denk ik wel het goede woord. Leuk dat je luistert naar de DSM show. Een zwoele show vandaag wel, toch?
2: Is het heel zwoel, Mark?
0: Ja, dat moet ook gelijk een Belgisch dingetje hebben. Vrijdag 18 september 2026 alweer. Voor mijn gevoel... Is er iets aan de hand vandaag?
1: Is er iets aan de hand?
0: 18 september, het voelt als een dag dat er iets gebeurd is. Maar...
1: Nou, meestal zo in september, het is sowieso gek, want iedereen is weer terug van vakantie natuurlijk. Ja. De scholen zijn allemaal weer begonnen. En dat betekent dat het heel druk in het verkeer is. Ik heb deze week alweer een hyperspits meegemaakt.
0: Oeh, dat is niet fijn, hè?
1: Dat je bijna moet staan in de trein.
0: Ja, ik heb het slim aangepakt. Mijn vakantie begint nu.
1: Ja, heel slim.
0: Die is leuk, hè?
1: Ja. Dus al je collega's heb je dan een tijdje niet kunnen spreken. Dan kun je nu ook... Zoek het uit.
0: Het enige wat wel lastig is, is... Ik vind het altijd... Ik heb aardige collega's en ik hoop ook dat ze een hele leuke vakantie hebben gehad. En dat het goed met ze gaat. Mm-hmm. Maar ik vind het best wel moeilijk om zeg maar bij te houden wie weg is geweest. Waar ze naartoe zijn gegaan.
1: Oh, ja.
0: Of ze misschien nog een keer weg zijn. Dus dan vraag je van... Hey, was jij nou laatst al op vakantie geweest? Ja, en wat was je ook alweer? Ik hou dat niet bij. En dat is wel het nadeel. Als je heel laat op vakantie gaat, dan zie je alle collega's weggaan en terugkomen. Maar ik heb geen benul van wie.
1: Nou, is het ook belangrijk? Maakt het niet per se uit, toch?
0: Nou, de small talk, daar excelleer ik niet in, denk ik. Dat is niet mijn beste. Maar als ze dan hulp nodig hebben met data-analyse of zo, dan zeg ik, nou, kom er maar bij zitten.
1: Ja.
0: Dan laat ik het zien. Dus zo heeft iedereen wel zijn dingetje, toch? Ja, ja, dat komt altijd goed.
1: Ben je nog op vakantie geweest?
0: Nee, ik ga nu. Ik ga nu. Ze heeft een nieuw album uit. Bijna anderhalf uur nieuwe muziek van Carly Rae Jepsen. Maar je hoort nu een oude. Samen met Owl City is dit Good Time.

0: Het was de warmste ooit gemeten, de warmste zwoele zomer in 2026... met muziek van Rutger van Barneveld. Ik had er gewoon zin in. Kon ik ook niks aan doen, toch?
1: Toch een beetje terug naar de zomervakantie dan.
0: En andere die pompom, die doet het heel goed bij mij. Het is tijd voor de Band of Fanny. En omdat jij er een weekje uit bent geweest, een makkelijke vandaag.
1: Ja, ik denk Rutger van Oldenbarneveld er niet tussen zit.
0: Rutger van Oldenbarneveld zelfs? Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Vandaag 2023. Nou, dat is een makkie voor ons.
1: Ja.
0: Ja, daar gaan we.
1: Misschien is het een soort van... Maar ik ga hem nog even voor. Ik dacht eerst misschien aan een Amy Winehouse, maar...
0: Dat is niet 2023. Ik zat bij
1: Dat is waar, sorry, ja.
0: Ariana Grande, maar dat is dan weer... Dat is ook te oud. Lastig.

0: Oké. Jij gaf een visuele hint. Die snapte ik niet, totdat ik wist wat het nummer was. En toen snapte ik de hint. Dat zegt meer over de kwaliteit van jouw hint dan...
1: Ik deed een beetje de schoolslag na.
0: Ja, jij deed de schoolslag na.
1: Dat was de hint.

0: Ja, hij gaat helemaal los, maar nog niet in dit stukje. Oh, dat pianootje is echt wel bekend, hè? Maar ik kan... Of het nou echt heel veel helpt? Die pliep, pliep,
1: pliep. Ja, de stem is natuurlijk het meest bekend.
0: Ja, die stem is goed. Of tenminste, waarschijnlijk niet deze stem, maar...

0: Wat voor instrument is dat, joh, die ze gebruiken voor de stem? Is dat een kazoo?
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Lijkt er wel een beetje op.
0: Ja, ik heb hier ongelooflijk veel zin in. Ja, dit schoolslag, dat is natuurlijk omdat hij Teddy Swims heet. Het antwoord van de Bendel is Lose Control.

0: Raccoon en ook Amy McDonald hoorden je bij de enige echte.
1: Nou, we hadden net over allemaal dieren in je tuin. En van je huis die dan erin naar binnen kruipt.
0: Oh, maar dat is al dat is lang geleden.
1: Ja, dat is al van het vorige uur inderdaad al erover. Ja? Als ik een raccoon tegenkom, weet ik ook niet wat.
0: Oh. Ja, dan moet je oppassen inderdaad. Snel wegjagen. Het is 4:30. Tijd voor het weerbericht.
1: Ja, vanmiddag zijn de perioden nog steeds met zon en dan blijft het droog. Vanavond en vannacht neemt het vanuit het westen de bewolking wel weer toe. In de nacht kan er lokaal wat lichte regen uitvallen. En door de bewolking is het niet koud met minima rond de 16 graden en een stevige zuidwestenwind. Morgen is er veel bewolking met slechts af en toe wat zon en plaatselijk ook een beetje regen. Ondanks de bewolking kan de temperatuur oplopen naar 20 of 21 graden. Dus een beetje nazomerweer.
0: Ja, leuk.
1: Ja, en ik heb eigenlijk vooral sportdingetjes en leuke activiteiten in de buurt in het nieuws staan. De Zoomer van Tyrun, als ik het maar zo goed uitspreek.
0: Wat?
1: De Zoomers, ja, boomers en zoomers.
0: Ja.
1: Die staat zondag op het programma. Okay. Het hardloop-evenement stond gepland oorspronkelijk voor 24 juni. Maar de organisatie voelde zich door de hitte genoodzaakt er een streep door te zetten. En normaal gesproken is die van Tyrun ook een avondwedstrijd. Maar bij de uitgestelde editie wordt het dus komende zondag het startschot gegeven om 11 uur.
0: Oh ja.
1: In de ochtend. Verder in het nieuws. Ja, een sportpark in Papendrecht. Het vernieuwde Calisthenics Park in het Papendrechtse Vijverpark wordt op vrijdag 25 september officieel heropend door burgemeester Margreet van Driel. Het park is compleet gemaakt met 4 nieuwe toestellen. En het aantal daarvan is ook geschikt voor mensen met een beperking.
0: Calisthenics. Ik ken het niet, maar ik zie hier inderdaad op calisthenics.nl. Nee, niet helemaal, maar goed. Klimrekken.
1: Ja.
0: Hoepels.
1: Net nog, ik noem het altijd een beetje vliegend yoga. Klinkt een beetje gek, maar zo kan je het wel een beetje...
0: Ja, noem je het heel vaak vliegend yoga? Of is dit de eerste keer dat je het zo noemt?
1: Ik zou het zo noemen, ja.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Sorry, flauw. En ik zie hier inderdaad ook een routine. Een hele poster met wat je dan moet doen. Wat is het? De inverted row. De assisted pull-up. De muscle-up. En de one-arm pull-up. En dat is inderdaad een persoon... Het is net een kinderspeeltuin, maar hij is wel serieus bezig.
1: Ja, het is heel leuk. En als je een beetje geoefend hebt, dan kan je ook nog lekker zelf trainingen daar doen in het Vijverpark.
0: Ja, is dat heel leuk,
1: Freddy? Laten we gaan, Mark. Het is hier een paar meter verderop.
0: Ja, is het dichtbij?
1: Nou, het Vijverpark, dat is, dus op zich qua lopen is dat wel, denk ik, 20 minuutjes.
0: Home full body, do 3 cycles. Chin-ups, wall sit, dips on chair.
1: Volgens mij is Marco moe als hij het opleest.
0: Squats, push-ups, pull-ups, leg raises, decline push-ups. Oh, dus dan moet je een push-up doen, maar dan zitten je voeten staan op een blok. Dus je voeten zijn hoger. Dus dat is een soort van push-up plus. Ja, nee, het is echt leuk dat dat in de omgeving is, Freddy.
1: Ja, heb je trouwens ook wel eens van die YouTube-workouts gedaan? Dat is heel leuk om te doen.
0: Ja, altijd.
1: Ja, altijd van die six-pack trainingen en dan is het zo'n video met 360 pixels, zeg maar.
0: Ja.
1: Echt op een aardappel opgenomen.
0: Hoe is het met je hardloopschema?
1: Er is even gepasseerd.
0: Ja, ik kan zeggen dat met de verhuizen. Maar dat is ook goed voor je spieren.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Ik heb nog een laatste stukje.
0: Heb je nog meer?
1: Voor als je niet met de benen wil gaan. Morgen start de 8e editie van de Riverside Car Classic. Er zijn 38 auto's mee. Waaronder ten opzichte van voorgaande jaren 15 nieuwe modellen. En er is dus veel te bekijken. Er wordt traditiegetrouw gerekend op kwalitatief mooie klassiekers. Waar de jury de handen vol aan heeft, zoals ze omschrijven. En ook het publiek mag stemmen op hun mooiste klassieker 2026. Leuke oude autootjes hier aan de overkant.
0: Oh ja, leuk. Komt dat zien.
1: Ja, hartstikke bedankt rtvdordrecht.nl en papendrecht.net.
0: Ja, mocht je nou meer nieuws willen, dan kan je ook nog even op onze YouTube kijken. Daar zie je onder andere de basic beat van Paul Henderson. En ook op RTV Dordrecht over supermarkten, over de coalitie. Alles wat je zou willen weten. Vlak voordat het weekend officieel gaat beginnen.

0: De nieuwe rosé heet New Trick. En dat past misschien wel een beetje bij jouw vrijdagmiddag, rosé'tje.
1: Oh ja, lekker joh. Ja, Kart is het in ieder geval leuk, joh. Maar ik had inderdaad haar stem niet herdreed herkend.
0: Nee, nou ja, en ik vind dat zij best wel een duidelijke stem heeft of zo. Het is, ze heeft een Australisch accent ook, een beetje Koreaans-Australisch. En ik ga daar heel goed op, ik word er heel vrolijk van.
1: Ja.
0: Waar ik ook vrolijk van word, Ferry, daar zijn we vorige week mee begonnen, maar dat heb jij misschien niet gehoord, is het Songfestival.
1: Oh, ik heb er niet heel veel van meegekregen nog.
0: Nee, en dan heb ik het niet over het echte Eurovisie Songfestival. Maar over Eurovision Asia.
1: Oh, dat is binnenkort toch?
0: Ja, nou ja, in november. Dus daar hebben we nog even de tijd voor.
1: Ja.
0: Maar weet je nog, vroeger, dat is echt, wat zou het zijn, 10 jaar geleden. Als dan een nieuwe songfestival kwam, dan gingen we landen langs. Dan gingen we zoiets hebben van, nou, wat zou Finland opsturen? Wat zou Oostenrijk opsturen? Dat was best wel leuk.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment zijn we ermee gestopt. Maar vorige week heb ik de inzending van Zuid-Korea voor bijvoorbeeld geluisterd.
1: Oh, dat moet wel een goede zijn. Want dat is met name nou, zag ik landen uit, of ik denk toch K-pop en dat soort dingen.
0: Ja, nou, dat valt dus heel erg tegen. Ik vond Zuid-Korea ook echt... was sowieso een man. En ik vind K-pop leuk, maar het moeten wel vrouwen zijn op een of andere manier. Dus ik dacht, nou ja, is het misschien leuk om gewoon eens een ander land erbij te pakken. En even kijken wat die opsturen. Aan wat voor soort landen moet je dan denken? Ja, het zijn allerlei verschillende opties. Is het dit? Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Laos, Maleisië, Mongolië, Nepal, Filipijnen, Thailand, Vietnam.
1: Dus met name ook Zuidoost-Azië. China zit er niet bij. Dus
0: nee.
1: Als je de landenkaart ook erbij pakt van landen die meedoen, zie je één groot wit vlak. En dat is dan China.
0: Ja, ja, en Japan zit er ook nog niet tussen. Maar het kan nog.
1: Wat een gek idee, toch?
0: Ja, ik vind het heel jammer, want Japan en China die maken echt wel leuke muziek. Welk land is interessant om eens te kijken? De Filipijnen?
1: Ja, is er niet een hele lijst van?
0: Ja, er is een hele lijst van. Maar
1: een wetkantoor of zo.
0: Ja, ongetwijfeld.
1: Kijk, Eurovision, Asia.
0: Bookmakers. Zoek eens op.
1: We promoten trouwens niet. Het is trouwens niet een goed idee om dat te doen.
0: Kijk, ja hoor.
1: Ja, is er een kans erbij en dat soort dingen? Kansen zien.
0: Ik krijg een levensgrote advertentie, dus ik kan er nog even niet op klikken. Top 3 favorites. Nee, ik kan het...
1: Ik ook niet. Volgens mij bestaat het. Het is niet populair, denk ik.
0: Nee, het is natuurlijk ook de eerste. Over 58 dagen is het, dus misschien duurt dat nog even. All 11 countries, dates and odds.
1: Nee.
0: Oh, maar er zijn ook nog maar 6 artiesten bekend.
1: Ja, dan moeten we dat maar volgen. Maar ik ben wel benieuwd welke nou de nummer 1 staat.
0: Ja, ja dat, we houden het in de gaten. Mij lijkt het leuk om eventjes naar de Filipijnen te luisteren.
1: Yes,
0: daar doet Carmelle mee met het nummer Sobra Sobra. Nou, dat kan toch alleen maar goed zijn. We gaan gewoon even een stukje luisteren. Het is waarschijnlijk een heel ander genre dan wat we gewend zijn. Maar even een minuutje muziekeducatie op je vrijdagmiddag is misschien wel leuk. De inzending van de Filipijnen.

0: Nou.
1: Hoe gaan ze dan? Ik denk niet dat ze Doel ze pont gaan zeggen nee. In Eurovisie Azië.
2: Nou ja, volgens mij is de officiële taal wel Engels. Dus, nou, maar dan inderdaad geen Doel ze pont. Maar daar komt misschien... ja, welke taal zou daar nog meer bij komen? Misschien alleen gewoon Engels. Wel leuk nummer. Ik ben benieuwd of deze heel ver gaat komen. Carmela en Sobra Sobra dus voor de Filipijnen. Leuk. We gaan door met muziek van Cascada.
1: Ja.
2: Gewoon helemaal los op de dansvloer. Evacuate the dance floor.

0: vorige week achtergekomen dat het gewoon Nederlands talent is. Ontzettend trots op. Het is een beetje raar soms dat je misschien trots bent omdat iemand in hetzelfde land woont. Maar het is wel gewoon heel goed. Sven Silliers en Somebody New. Somebody New. Een nieuw weekend komt eraan. Dan hoef ik bijna niet te vragen wat jouw plannen zijn, Freddy. Want jij gaat gewoon klussen natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Ik moet flink schoonmaken en dergelijke. Ja.
0: Och.
1: Maar gelukkig vanavond even bij de moppetapper langs. Hè?
0: Oh, dat is leuk. Even nieuwe moppen.
1: Ja, precies.
0: Ben jij de inspiratie voor de moppen dan? Of,
1: nee, dat denk ik
0: oh,
1: niet.
0: Oh, nee, gelukkig.
1: Daar heeft hij zijn eigen bronnen voor.
0: We doen nog lekker even wat muziek van Topic en Becky G.

0: sorry aan alle luisteraars, want het is alweer voorbij.
1: Oh, wat jammer nou. Ja. Het was wel weer gezellig, hoor.
0: Ik vond het heel leuk. Ik ben blij dat je er weer bij was.
1: Ja.
0: Iedereen een heel prettig weekend.
1: Ja, fijn weekend gewenst. Morgen lekker weer. Veel te doen ook in de regio, dus ja, veel plezier.
0: En tot volgende week. We sluiten af met I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.

0: Postema met het nieuws van Radio Rijnmond. De doodsoorzaak van de 51-jarige Rotterdammer die dit weekend overleed bij een aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Dat laat justitie weten. De resultaten van het onderzoek van de patholoog heeft nog geen helderheid opgeleverd. De man werd tegengehouden na de melding dat een fatbike was gestolen van een vrouw. Dat was volgens justitie niet de directe aanleiding om hem aan te houden, maar eerder de hoge snelheid waarmee hij voorbij kon rijden. Toen bleek dat hij zich niet kon identificeren, ging hij er vandoor. Na de achtervolging werd hij onwel en overleed hij. De man had ook een hoeveelheid drugs op zak die strafbaar was. Uit het onderzoek van justitie wordt de komende periode verder uitgevoerd. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft de gemeentebestuur voorgesteld bij de minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten nu 80 asielzoekers. Van het Medisch Centrum kan de opvang zeker 5 jaar blijven staan, zolang de verbouwingsplannen niet in gevaar komen. Ook de vlakbij gelegen school en omwonenden hebben geen bezwaar. De gemeenteraad van Nissewaard mag nog reageren op het voorstel. Een deel van de Feyenoord-aanhang boycott de wedstrijden van de club. De aanleiding ligt in het aantal stadionverboden dat is uitgedeeld na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. In totaal hebben zo'n 47 mensen een stadionverbod gekregen. De groep wil in gesprek met de club met die maatregel, maar Feyenoord zelf staat er niet voor open. Daarom heeft de groep besloten gezamenlijk de wedstrijden te boycotten. Bij het afsteken van het vuurwerk raakte in een familievak 7 Cambuur-supporters gewond. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou gaan om, volgens diverse media, om de Haagse drugsbaron Henk R. Hij was betrokken bij het grootste drugstransport dat ooit in België werd gevonden. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van coke uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en het witwassen van crimineel geld. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdacht in de zaak. 2 van de medeverdachten staan volgende maand in Dordrecht al voor de rechter. Het weer, periode met zon, overal droog, 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, met in de nacht plaatselijk een drup regen. Morgen veel bewolking, plaatselijk een beetje zon en wat regen. Het is morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 190 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht sta je ruim 20 minuten in de file tussen Veghel en Zaltbommel. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel zelfs 50 minuten verdraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten oponthoud. De A50 is druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Ossen en Ravenstein een half uur verdraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de verdraging ongeveer 40 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht omdat er iemand onwel is geworden. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de verdraging ook 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Kerkdriel is de vertraging bijna een uur. Verderop tussen knooppunt Leenderheide en Leende ook nog 20 minuten vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda sta je 35 minuten in de file tussen Hagenstein en Werkendam. A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 40 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 3 kwartier vertraging. En tot

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De doodsoorzaak van de 51-jarige Rotterdammer die dit weekend overleed bij een aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Dat laat justitie weten. De resultaten van het onderzoek van de patholoog heeft nog geen helderheid opgeleverd. De man werd tegengehouden na de melding dat een fatbike was gestolen van een vrouw. Dat was volgens justitie niet de directe aanleiding om hem aan te houden, maar eerder de hoge snelheid waarmee hij voorbij kon rijden. Toen bleek dat hij zich niet kon identificeren, ging hij er vandoor. Na de achtervolging werd hij onwel en overleed hij. De man had ook een hoeveelheid drugs op zak die strafbaar was. Uit het onderzoek van justitie wordt de komende periode verder uitgevoerd. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft de gemeentebestuur voorgesteld bij de minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten nu 80 asielzoekers. Van het medisch centrum kan de opvang zeker 5 jaar blijven staan, zolang de verbouwingsplannen niet in gevaar komen. Ook de vlakbijgelegen school en omwonenden hebben geen bezwaar. De gemeenteraad van Nissewaard mag nog reageren op het voorstel. Een deel van de Feyenoord-aanhang boycott de wedstrijden van de club. De aanleiding ligt in het aantal stadionverboden dat is uitgedeeld na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. In totaal hebben zo'n 47 mensen een stadionverbod gekregen. De groep wil in gesprek met de club met die maatregel, maar Feyenoord zelf staat er niet voor open. Daarom heeft de groep besloten gezamenlijk de wedstrijden te boycotten. Bij het afsteken van het vuurwerk raakte in een familievak 7 Cambuur-supporters gewond. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou gaan om, volgens diverse media, om de Haagse drugsbaron Henk R. Hij was betrokken bij het grootste drugstransport dat ooit in België werd gevonden. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van coke uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en het witwassen van crimineel geld. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdacht in de zaak. 2 van de medeverdachten staan volgende maand in Dordrecht al voor de rechter. Het weer, periode met zon, overal droog, 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe met in de nacht plaatselijke drup regen. Morgen veel bewolking, plaatselijk een beetje zon en wat regen. Het is morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land. Bij elkaar nog ruim 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim 3 kwartier. Op de A27 Utrecht Breda bij Werkendam is de vertraging nog een 30 minuten. A50 Eindhoven Os bij Eerde 20 minuten. Op de A58 Breda Tilburg sta je 3 kwartier in de file tussen Knauw. Het Golder en Tilburg Reeshof. A58 Tilburg Breda tussen knooppunt De Baars en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Ter Heide en Waspik zelfs 1 uur op onthoud. En op de N271 Nijmegen Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging ook nog 50 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

En met Jonas Blue in Dakota, Fast Car, trappen we het weekend af. Van harte welkom, dit is de grote vrijdagavondshow. Ja, zoals ik al zei, dit is denk ik de beste manier om je weekend mee af te trappen. Tenminste, als jij ook weekend hebt, dat is natuurlijk wel van belang om het weekend mee te gaan vieren. Dat kan natuurlijk hier lekker op de Rest FM bij de grote vrijdagavondshow. Want ik heb hele fijne muziek meegenomen, al zeg ik het zelf. Ik heb ook natuurlijk Nanda, die neemt straks weer plaats aan mijn rechterzijde. Die komt zometeen ook weer een uurtje gezellig meedoen. En we hebben veel te bespreken, want ik heb hier het voorbereidingsdocument voor de uitzending voor mijn neus staan. Die staat helemaal vol, dus daar gaan we snel mee beginnen. Vandaag hebben we ook weer natuurlijk een stofplaat meegenomen. Ik ga het bioscoopnieuws met je doornemen. En zoals altijd beginnen we de uitzending met het 1-2'tje. En het 1-2'tje van vandaag bestaat dit keer uit twee platen met een plaatsnaam in de titel. We gaan beginnen met The Clash. Dit is London Calling. En dan zometeen Tokyo van The White Lies.

Martin Garrix en Ed Sheeran op de Rechtsstad FM. Ja, het is tijd voor het bioscoopnieuws. Want ja, dit weekend, ik zal even kijken. Nu is het natuurlijk hartstikke lekker weer. Morgen toch wat bewolking, plaatselijk een beetje regen. Ja, zondag ook een beetje regen. Zeker in de ochtend. Dus misschien is het wel een goed plan om lekker even een filmpje mee te pakken. Dat kan natuurlijk altijd. En daarom doen we het bioscoopnieuws. Ik heb echt een hele goede film. Ik ben sowieso heel erg fan van de filmdocumentaires. Zeg maar eigenlijk, waar gebeuren dingen die verfilmd worden? Daar ben ik wel erg fan van. Ook in combinatie met de Tweede Wereldoorlog. Ik ben geweest afgelopen weekend naar Pressure. En dat is zeg maar de 3 dagen voor D-Day. Want wat hebben ze namelijk nodig? Ze hebben een weersvoorspelling nodig. Dus ze halen een van de beste meteorologen uit Groot-Brittannië. Die halen ze naar het complex waar D-Day wordt voorbereid. En daar zit een Amerikaanse meteoroloog zit daar zo, die heel veel voorspellingen doet op basis van, ja, eigenlijk historische gegevens. Maar deze Britse meteoroloog, die daar vandaan komt ook, hè, zeg maar, hè, dus die, ja, eigenlijk een beetje weet hoe het weersysteem daar werkt, die zegt: zou het niet doen, D-Day, er komt een storm aan. En de Amerikaanse meteoroloog roept: nee joh, kijk eens, historische data zegt, het wordt prachtig weer. Nou, sta dan maar eens op je strepen, als dat nodig is. Dus dat is een, eigenlijk best wel een hele spannende film. De afloop weten we natuurlijk. Hè? We weten wanneer D-Day plaats heeft gevonden. Maar ja, onder welke omstandigheden en hoe dat precies ging. Ja, dat kan je natuurlijk heel mooi zien in deze film. Pressure dus. Goede hoofdrollen voor Brendan Fraser, die de generaal Eisenhower speelt. En Andrew Scott, die dus de Britse meteoroloog speelt. Ja, is echt een hele mooie. Ja, het is vrijdag en ik draai dit plaatje niet zo heel erg vaak. Maar dat kan natuurlijk wel, want het is een heel toepasselijk plaatje voor de grote vrijdagavondshow. The Cure, Friday I'm in Love, die hoor je hier. Zometeen ook Juanes met La Camisa Negra, hier op de Rechtsstad FM.

van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel is de vertraging 40 minuten. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda nog een lange file. Tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de tijdverlies een kwartier. Een ongeluk gebeurt op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West. Daardoor sta je ook nog 10 minuten in de file. En op de N271 van Nijmegen naar Venlo is het druk tussen Mook en Ottersum. Daar 25 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Some like it hot. Power Station, Some Like It Hot. En daarvoor hoorde je nog Juanes zingen over een zwart shirt wat hij aan heeft. En dat schijnt dan te maken te hebben met liefdesverdriet. Want hij is in de rouw en daarom draagt hij dat zwarte shirt. Juanes dus. Ja, het is een soort plaat in zijn verhaal. De stoffenplaat. Vorige week hadden we een leuk plaatje. Vond ik zelf tenminste. Dat was het plaatje waar de sampletjes van Daft Punk's One More Time vandaan zijn gekomen. Disco plaatje uit de jaren 70 was het, geloof ik. Dit plaatje heeft ook een verhaal en het heeft een persoonlijk verhaal. Vond ik zelf erg leuk. We gaan terug naar 2003... of 2004, want ik weet het exacte moment niet helemaal meer. Maar wel dat ik in de derde klas zat bij het vak Frans. 3 HAVO, Frans. En mijn docent, die draait dit liedje. En dat was dan een liedje met een invuloefening eigenlijk. Volgens mij moesten we iets met werkwoorden invullen of zo. Want dit gaat over de futur. Het liedje heet On Ira. En On Ira betekent in het... Even kijken. Ik moet even betekenis even opzoeken. On Ira betekent wij zullen gaan. Dat is het idee erachter, zeg maar. En Onira, wij zullen gaan. We waren bezig met de futur, denk ik, in het Frans. En dus mochten we een liedje luisteren en dan vervolgens woordjes invullen in zo'n gatentekst. Ja, en dit liedje is mij toch altijd wel weer is mij altijd wel bijgebleven. Het is van de Franse artiest Jean-Jacques Goldman. Komt van het album En Passant. En het nummer zelf komt uit 1997. En ik heb hem dus ergens in 2003 of in 2004 gehoord. Want toen zat ik in de derde klas bij Frans. Want ik weet nog wel dat het exacte moment was dat ik dit nummer leerde kennen. Ja, en vervolgens heb ik het altijd ergens op een lijstje gehad. Ik heb het op mijn computer toen, misschien niet helemaal legaal, met LimeWire een keertje binnengehaald. Of met Napster. Vervolgens vaak naar dit liedje geluisterd. En nu mogen jullie gezellig meeluisteren. Het is best een liefdesliedje, volgens mij. Als ik goed naar de tekst heb geluisterd en mijn Frans is een beetje blijven hangen. Niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Vind ik het wel een heel mooi liedje. Jean-Jacques Goldman, dus de stofplaat van vandaag.

0: leven waar Ron Dee het over heeft. Dat gaat zeker over de liefde voor radio. En ik kan me er iedere week weer op verheugen. We zijn er weer.
1: Ja!
0: En het is toch, ja, ondanks dat ik natuurlijk altijd vrij ben op vrijdag. Hè, daarom heet het ook vrijdag, mijn vrije dag.
2: Ja.
0: Is het wel een goed begin altijd van het weekend? Zoals, ik noem het maar even, wat een normaal mens altijd heeft. Dat zeg ik altijd tegen Mark.
2: Ja.
0: Voor weekend en ik luister dan in met de radio. En dat voelt heel goed. Niet alleen omdat het weekend is, maar gewoon omdat ik voor jou weer al die leuke muziek aan elkaar mag praten. Dat ik jou mag zien, Rico, weer.
2: Yay.
0: Dat we even lekker gaan bijkletsen. Ja. En ja, gewoon dat je weer in een radiostudio bent. Dat vind ik weer echt heel erg leuk.
2: Ja, dat is heel tof. Ja, ik vind het heel gezellig altijd om dit

0: toch uit het zwembad? Ik zeg, ja, dat klopt. Ik sta nu in de gang. Ja, maar je lijkt net zo nat als... Ik zeg, ja, dat klopt. Maar geloof het of niet, tussendoor was ik nog droog. Als,
1: er was een droog...
0: Als een douche in het zwembad heb ik me afgedroogd. Toen was ik serieus droog. Dat zie je nu niet meer.
1: Nee, maar er zat ergens een droog moment tussen. Ja, precies
0: en
1: dat.
0: Ik heb nu een nieuwe droge handdoek.
1: Ja, dan gaan we gewoon weer opnieuw verder, zeg maar. Ja.
0: Maar wat straal jij helemaal, jongen? Hoe is je leven?
1: Goed, ik heb er zin in. Gewoon in het leven in het algemeen, maar in deze uitzending ook. Ja.
0: Weekend in het bijzonder misschien? Ga je nog wat leuks doen dan?
1: Nee, niet specifiek iets. Nee, dat niet. Maar goed.
0: Gewoon lekker de zeilen in de wind en...
1: Ja, eigenlijk wel. Okay. Het gaat recht zo die gaat. Weet je dat? Ja.
0: Nou, tof.
1: Heerlijk. Is goed. We gaan naar muziek. Lady Gaga, Alejandro. En zometeen naar het nieuws Chaotic met Damn I Think I Love You.
0: Zo, was dat niet Star Maker nog?
1: Ja, zoiets. Ja, Star Maker. Ja, iets dergelijks.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Lang geleden.
1: Even lang geleden.

0: 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De doodsoorzaak van de 51-jarige Rotterdammer die dit weekend overleed bij een aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Dat laat justitie weten. De resultaten van het onderzoek van de patholoog heeft nog geen helderheid opgeleverd. De man werd tegengehouden na de melding dat een fatbike was gestolen van een vrouw. Dat was volgens justitie niet de directe aanleiding om hem aan te houden, maar eerder de hoge snelheid waarmee hij voorbij kon rijden. Toen bleek dat hij zich niet kon identificeren, ging hij er vandoor. Na de achtervolging werd hij onwel en overleed hij. De man had ook een hoeveelheid drugs op zak die strafbaar was. Uit het onderzoek van justitie wordt de komende periode verder uitgevoerd. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft de gemeentebestuur voorgesteld bij de minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten nu 80 asielzoekers. Van het medisch centrum kan de opvang zeker 5 jaar blijven staan, zolang de verbouwingsplannen niet in gevaar komen. Ook de vlakbijgelegen school en omwonenden hebben geen bezwaar. De gemeenteraad van Nissewaard mag nog reageren op het voorstel. Een deel van de Feyenoord-aanhang boycott de wedstrijden van de club. De aanleiding ligt in het aantal stadionverboden dat is uitgedeeld na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. In totaal hebben zo'n 47 mensen een stadionverbod gekregen. De groep wil in gesprek met de club met die maatregel, maar Feyenoord zelf staat er niet voor open. Daarom heeft de groep besloten gezamenlijk de wedstrijden te boycotten. Bij het afsteken van het vuurwerk raakte in een familievak 7 Cambuur-supporters gewond. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou gaan om, volgens diverse media, om de Haagse drugsbaron Henk R. Hij was betrokken bij het grootste drugstransport dat ooit in België werd gevonden. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van coke uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en het witwassen van crimineel geld. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdacht in de zaak. 2 van de medeverdachten staan volgende maand in Dordrecht al voor de rechter. Het weer, periode met zon, overal droog, 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe met in de nacht plaatselijk een drup regen. Morgen veel bewolking, plaatselijk een beetje zon en wat regen. Het is morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is de vertraging nog ruim een half uur. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten vertraging. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je?

0: half, nee, kwart eeuw geleden.
1: Een kwart eeuw geleden,
0: toen
1: ja.
0: Toen waren we nog een stuk jonger, ja.
1: Ja, in ieder geval 25 jaar, denk ik.
0: Ja, nee, echt. Oh, kan het je nog herinneren, zeg, ja.
1: Ja, ik kan het me wel nog herinneren.
0: Ja, ik voelde me niet meer zo jong. De afgelopen tijd helemaal niet meer, zeg maar.
1: Nee, hoezo?
0: En toen had ik wel het idee dat ik onbeperkte energie had. Ja. En ik had toch afgelopen weekend het idee dat dat...
1: Niet zo was?
0: Oh, nee.
1: Nee? Hoezo? Vertel.
0: Nou, ik deed de 1K open water.
1: Oh, ja, dat is waar.
0: Ja, op de Gaasperplas. Ik moet zeggen, ik vind dat de ideale gelegenheid om een 1K te houden. En waarom? Nederlandse kampioenschappen, dus dat is letterlijk het nationale eindtoernooi. Mm-hmm. En ik vind, dan mag je wat van mensen verwachten, want het is niet voor niks een 1K.
1: Ja, zeker.
0: De Gaasperplas, veel openwaterzwemmers die vinden hem lastig. Waarom? Navigeren is daar echt een kunst. Het is letterlijk een plas en je moet in een driehoek gaan zwemmen. Sterker nog, de 3 kilometer moest in een kleinere driehoek en daarna een grotere driehoek. Dus het is...
1: Oh.
0: Navigeren kan je niet altijd leren.
1: Ja.
0: Dat. In combinatie met dat het openwaterseizoen een weekend is verlengd, zodat daar de 1K kon plaatsvinden. Mm. Ja, en dat er gewoon heel veel weersomstandigheden waren. Ja. Als in veel wind, stroming, het was koud. En ik vind toch wel, ondanks dat ik daar natuurlijk allemaal niet van gediend ben, het maakt het wel een 1K.
1: Ja.
0: En het maakt het wel een 1K waardig. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, toen ik daar stond, en het was dus inderdaad al zo koud, de watertemperatuur, en je voelt gewoon op een gegeven moment als je richting het eind van die plas gaat

0: stroming. Dan was er ook nog eens een keer super harde wind. Als schoolslagzwemmer, doordat je iedere slag boven water komt, kan je nog wel redelijk navigeren. Maar zelfs dat was eigenlijk best wel lastig door wat golven op een plas.
1: Op een plas notabene, ja.
0: Dus het was heftig, het was intens, het was zwaar. En ik was zo ontzettend dankbaar dat ik er was.
1: Ja,
0: en vooral
1: wel?
0: Dat ik dat nu een jaar niet meer hoef te doen.
1: Helemaal klaar mee.
0: Nou, even wel. Nee, maar dat klinkt misschien heel erg raar. Maar daar leef je gewoon naartoe. En ook al vind je zwemmen superleuk, even los van het open water, daar leef je wel naartoe. Dus het is dan op een gegeven moment wel klaar. En dan spreek je 's ochtends af van wij gaan dit hoe dan ook vieren. Hoe het ook is geweest. Mark had dan al brons op de NK gewonnen die zaterdag. En ik moest die zondag zwemmen. Ik had trouwens ook brons. Dankjewel voor het vragen. En daarna nog zilver. Dankjewel voor het vragen. Maar in ieder geval, je spreekt van tevoren af. We gaan na het eten toetje gebak.
1: Ja.
0: Want we vieren het. Dus je verheugt je de hele tijd daarop om dat te vieren. En dan, ja, het was gewoon, wat ik al zei, heel heftig.
1: Ja.
0: Heel heftig, dat. En dan straks gaat het allemaal wel weer goed. Maar nu voel ik het toch gewoon aan mijn lijf. Van ik moet herstellen. En het is zwaar.
1: Ik heb toch een topprestatie geleverd.
0: Voor mijn doen, ja, absoluut.
1: Ja,
0: ja,
1: nou,
0: absoluut.
1: Ja, met eer en metaal thuiskomen op een NK... Hallo.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar los van de andere, was het goed genoeg voor de laatste plek, dan was het ook zo, hè? Want ik heb toch maar even die 2 kilometer schoolslag gezwommen.
1: Ja.
0: Herstellend van een blessure, ik denk dat die wel over is, maar even goed.
1: Uh-huh.
0: Dus niet helemaal fit aan de start gestaan. Het zijn dan ook nog eens een keer heftige omstandigheden. Alles bij elkaar. Nou, ik denk dat ik het inderdaad, ondanks de klassering, gewoon heel dankbaar mag zijn voor hoe het is gegaan.
1: Zeker, je bent heel trots ook, zou ik zeggen.
0: Dankjewel.
1: Ja.
0: Ik ben vooral trots op jou.
1: Dank je.
0: Dat jij na april, met Passat toen wij die lentewandeling deden, nu weer een wandeling gaat doen, maar dan 2 keer zo ver.
1: Ja, dat sowieso. En daarvoor ga ik ook nog een midweek lang wandelen.
0: Oh!
1: Ja! Mijn vader en
0: mijn
1: stiefmoeder dus, met haar familie, gaan altijd in de herfstvakantie naar Luxemburg. En staan ze op een camping, met ook huisjes en zo. En dan gaan ze in de omgeving daar zo, gaan ze altijd lekker wandelen. Vorig jaar ben ik voor het eerst mee geweest. Toen ben ik daar 2,5 dag ongeveer geweest. En dit jaar ga ik 5 dagen mee.
0: Leuk.
1: Ja, zeker. Daar heb ik heel veel zin in. Daar gaan we dus lekker wandelen in ieder geval in die omgeving. En dan in november, 8 november was het, dan doe ik mee aan de Maastunnelloop. En dat is 's middags is dat 10 kilometer wandelen, onder andere door de Maastunnel heen.
0: Leuk. En waarom heb ik het idee dat dat midden in de nacht was?
1: Dat weet ik niet.
0: Oké, dat komt niet van jou.
1: Nee, dat komt niet van mij vandaan. Nee.
0: Okay.
1: Maar het is wel... ik had wel ooit het plan om mee te doen aan de Nacht van de Vluchteling. Maar dat viel tegelijkertijd met Pinkpop. Dus dat ging hem niet worden.
0: Aan de andere kant kan dat natuurlijk makkelijk. Dan kan je na het laatste optreden gewoon door en... dan weer door, zeg maar.
1: Ja, maar toch ook nee. ik weet niet of dat een goed plan is. Nee, maar dit is dus 's middags op 8 november lekker wandelen. Onder andere een stukje door de Maastunnel heen banjeren.
0: Leuk, echt iets voor jou.
1: Vind ik
0: wel
1: ook heel
0: zwaar,
1: leuk.
0: Wel zwaar trouwens.
1: Wat zwaar?
0: Nou, de Maastunnel wordt toch vaak gebruikt voor trainingen. Waaronder voor Feyenoorders. Als in, die gaan dan de trap oprennen of de roltrap oprennen. En die komen dan terug... naar beneden, zeg maar, met de roltrap, letterlijk.
1: Oh, dat kan
0: echt
1: wel.
0: Dat is echt een heftige training.
1: Ja, nee, maar dat klopt inderdaad wel. Want je hebt de roltrap inderdaad, zodat je fiets naar beneden kan nemen. Je hebt ook een gewone trap, een stilstaande trap, is er ook. Ik weet wel wat er gebruikt wordt inderdaad om doorheen te hardlopen, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Nee, dat klopt wel. Ik ga hem wandelen, ik ga hem niet rennen.
0: Jammer.
1: Dat kan misschien volgend jaar altijd nog wel een keertje. Als ik een paar kilo kwijt ben en zo... en ik kan het weer gewoon aan met mijn rug en met mijn knieën... dat ik gewoon weer lekker kan hobbelen in plaats van alleen maar wandelen... dan ga ik hem gewoon nog een keertje doen en dan ga ik weer rennen.
0: Ik denk zeker dat het jou gaat lukken. Maar ik moet altijd gewoon een beetje lachen als jij het woordje rug zegt. En dat komt gewoon omdat dat eigenlijk een terugkerend fenomeen is.
1: Ja.
0: Dat ik altijd zoiets heb van... ja, weet je, het is een beetje zo... net als die zwarte vrijstelling toen de tijd van Wie is de Mol van Martine. Van ja, je weet dat hij er is en die komt pas en onpas een keer voorbij. En niemand weet waar die nou eigenlijk is.
1: Ja.
0: Zo heb ik het idee bij jouw rug.
1: Ja, het is wel een beetje waar. Ik heb sinds,
0: die wordt pas en onpas.
1: Sinds 2019 elke maand wel een keer pijn in mijn rug.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is niet dat ik het je gun, maar het is
1: nee, maar het is wel gewoon... Het komt elke keer passend.
0: Het komt en het gaat.
1: Ja, het komt en het gaat. Het gaat vaker dan het komt.
0: Dat
1: gelukkig.
0: Is fijn.
1: Ja. Maar ja, het zou helpen inderdaad als ik wat kilo's kwijt ben. In ieder geval voor mijn rug en gewoon überhaupt voor mijn gezondheid natuurlijk.
0: Maar daar ben jij mee bezig.
1: Maar daar ben ik mee bezig.
0: Maar ik hoop dan dat als je dan geen rugpijn meer hebt, dat we dan toch nog af en toe erin kunnen fietsen.
1: Oh, tuurlijk. Ja, dat mag altijd. Ja.
0: Dat ik naar Ingrid heb, ja, ik kan niet mee, want Nico zijn rug.
1: Ja, Nico zijn rug doet weer pijn. Mm.
0: Ja, dat zegt hij.
1: Zegt hij, ja, precies. Jolande, Be Cool en Dicap, die ken jij. We Speak No Americano.
0: Ja.
1: Die gaat er zo meteen aankomen naar Zoet, Zout, Zuur voor Robert van Hemert.
0: Die ken ik ook.

0: Ik heb jou gemist vorige week donderdag.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, en we praten er niet meer over, is dat het? En waarom? En hoe ga je nu met je agenda kijken waar je was?
1: Nee, ik had geen afspraak. Nee, afgelopen donderdag had ik wel een afspraak.
0: Ja, dat weet ik. Maar die week daarvoor zouden wij mogelijk naar de verlichtingsweek in Kinderrijk gaan.
1: Ja.
0: En toen gingen we niet.
1: Nee, toen gingen we niet.
0: Want?
1: Want ik was ingestort op de bank. Vorige week donderdag.
0: Oké, nou ja, dat kan. Ja, nee, jij hebt het gemist.
1: Ja, want ik ben 2 jaar geleden wel met jou mee geweest, denk ik.
0: Ja, zoiets denk ik, ja.
1: Ja, toen was het hartstikke leuk.
0: Het was nog steeds zo mooi.
1: Ja, dat zal best.
0: Weet je wat ik nog gaver vond? Los van dat we er al waren en dan de avond valt en dan die molens zo mooi verlicht zijn. Wij stonden lang naast een groepje expats. Uh-huh. En die mensen die studeren op de Erasmus Universiteit en die kwamen letterlijk uit alle uithoeken van de wereld.
1: Cool, ja.
0: En die waren daar met elkaar en die kenden ook alleen maar elkaar. Dus
1: oh, ja.
0: Die vroegen ook van nou, heb je dan toevallig ook nog typische Nederlandse dingen? Ze waren dus ook echt heel verrast dat ze sowieso in Kinderrijk konden zijn. Maar ook tijdens die verlichtingsweek, want ze vonden het prachtig.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dat vond ik wel echt heel tof. Dat je dan, toch zo finistisch als ik ben, kan vertellen hoe prachtig Nederland is. En dan sta je tegenover iemand die uit Mexico komt. En
1: ja,
0: uit Taiwan.
1: Leuk.
0: En weet je wel, dat je denkt van ja, ik ben nog nooit in die landen geweest. Ze staan zeker op mijn lijstje.
1: Mm-hmm.
0: En volgens mij hebben ze daar ook heel veel moois om te zien.
1: Zeker.
0: Maar dat je dan mag vertellen over je eigen land. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. En dat, ja, maar dat de mensen dus van heine en ver letterlijk komen.
1: Ja.
0: Om bij jou in de achtertuin, want zo noem ik het maar even,
1: ja,
0: dit te aanschouwen. Dat vind ik wel bijzonder.
1: Toch even molentjes komen kijken.
0: Ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder.
1: Ja, dat is wel heel tof. Ja, ja, zeker.
0: En dan moet jij volgend jaar toch wel mee?
1: Ik, is wel bekend wanneer het is.
0: Het is altijd de eerste volle week van september.
1: De eerste volle week van september. Ik ga hem in mijn agenda zetten.
0: Laten
1: dan
0: we dat
1: ben ik er volgend jaar ben ik er gewoon weer bij.
0: Laten we dat afspreken.
1: Dat is leuk. Ja, ja, gezellig.
0: Laten we ook afspreken dat we wat muziek gaan draaien. Daar zijn we hier tenslotte voor.
1: Oh ja, dat is goed. Ik heb een mevrouw uit Australië, komt ze, hè? Ja. Doet het al
0: zeker,
1: een tijdje?
0: Ja. Zeker, Neighbours.
1: Ja.
0: Eind jaren 80. Ik dacht, verwacht, we doen de Locomotion wel eens inmiddels weer.
1: Oh, die doen we volgende week dan wel. Neem ik hem mee.
0: Nu doen we een hit uit, nou inderdaad, onze jeugd. Weer gaan we terug naar die chaotic tijd, hè?
1: 2001 is dit.
0: Ja, ken

0: allemaal herinneren. Met dat witte pak en dergelijke. Ja. En een soort robotachtige bewegingen.
1: Ja, dat vond ik leuk om naar te kijken.
0: Maar even serieus, zijn er nu nog veel videoclips? Want MTV, daar draaien ze dus geen muziekvideo's meer.
1: Oh ja, zeker wel. Want als ik nieuwe liedjes op Spotify bijvoorbeeld beluister... Dan staan daar muziekvideootjes staan daarbij, als ze bestaan.
0: Echt?
1: Zeker. Dus ik ga later deze uitzending nog een nieuwe plaat van De Staat draaien. Want het nieuwe album is vandaag uitgekomen.
0: Oh, leuk.
1: En daar
0: vandaag
1: zit gewoon een...
0: Oh, natuurlijk op vrijdag.
1: Vandaag, ja. Dus ik heb... En van dat nummer is gewoon een muziekvideo beschikbaar. Dus er bestaan nog steeds clipjes.
0: Leuk.
1: Maar we kunnen niet meer naar de box kijken, bijvoorbeeld.
0: Dat is jammer,
1: hè?
0: Dat is jammer.
1: Dat is wel een gemiste kans, denk ik.
0: Sowieso vind ik het heel grappig bij MTV dat ze nog overal zeggen music television.
1: Ja.
0: En ik kijk nog graag MTV.
1: Terwijl het wel television is.
0: Ja.
1: Het is TV. Ja. Maar goed.
0: Wel erg leuk trouwens.
1: Het is nog steeds heel erg leuk. Ja, absoluut.
0: Maar ook fijn dat dit nog steeds is, dat de jeugd dit nog steeds meemaakt.
1: Clipjes, ja.
0: Zijn wij toch met onze 6 en 37 jaar de jeugd aan het verblijden. Vertellen over vroeger. En,
1: ja, precies.
0: Ja, nee, hartstikke leuk. Wij gaan weekend houden. Nadat ik heb gesport en jij deze uitzending hebt afgemaakt.
1: Ja, ik ga nog even een half uurtje verder knallen.
0: Jij gaat nog werken dit weekend, begreep ik.
1: Ook nog. Ik heb nog wat lessen om voor te bereiden en dat soort dingen. Ja. Dus... Ondanks dat fijn weekend, zeker.
0: Okay, ja. Tof.
1: Nou, sport ze.
0: Dank u.
1: En tot volgende week.
0: Tot dan.
1: En ik ga jouw luisteraar natuurlijk verblijden met fijne muziek. Dit is Sigala, Easy Love.

ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Erikses.
1: Suicide Blonde hier op de Rechtsstad FM. Het is de grote vrijdagavondshow en het is tijd voor de Wist je dat? En wist je dat het woord vandalisme van de Oost-Germaanse stam de Vandalen vandaan komt? De Vandalen, dat was dus een volk, een stam. En die hebben het onder andere tegen het Romeinse Rijk gevochten. In 544 plunderden zij namelijk de stad Rome. En ondertussen hadden ze de Romeinse provincie Afrika. Hadden ze, dus zeg maar het noordelijk Afrika. Dat hadden ze, dat hadden ze ook veroverd. Sicilië, op Corsica, op Sardinië, op Malta en de Balearen. Dat is waar Mallorca zeg maar ligt. Die hadden zij ook veroverd. Dus ze deden een beetje in de Middellandse Zee deden zij van alles. En het is niet helemaal duidelijk waar ze precies vandaan komen. Wel dat ze uit... het is een Oost-Germaanse stam. Dus een beetje Noord-Europa. Maar mogelijk misschien zelfs uit Zweden. In de provincie Vendel. Dat zou zomaar kunnen dat ze daar precies vandaan komen. Maar het kan ook zijn dat het een Germaans woord voor wandelen is. Bijvoorbeeld het Duitse wandelen is ook wandelen. Dus dat, dat komt wel een beetje overeen. En die W-klank die wij hebben... die hadden ze natuurlijk niet in het Latijn. Dus dat werd dan een V-klank. En daar zou dus vandaan kunnen komen. En dat zou zomaar kunnen zijn. En wat mogelijk ook nog zo is... dat de naam van de Spaanse streek Andalusië... wijst misschien wel naar de Vandalen... omdat ze daar een tijdje gewoond hebben. Dus dat zou ook nog zomaar kunnen. Maar ze hebben dus lekker Rome geplunderd. En uiteindelijk was keizer Justinianus de Eerste... was uiteindelijk een beetje klaar mee. En die van het Oost-Romeinse Rijk wist hij de provincie Afrika... weer terug te veroveren op de Vandalen. En dat was in de Vandaalse Oorlog, 533 na Christus was dat dus. Wij gaan verder met muziek. Ik heb zometeen de nieuwe plaat... in ieder geval het nieuwe album, zo moet ik het zeggen. Van de staat. Die staat voor je klaar. Maar dat liedje ga ik draaien na John Mayer. New Light. Hoor je hier op de FM. Glory dus van de staat komt er ook zo meteen aan.

Ja, de staat maakt altijd wel bijzondere muziek, maar wel bijzonder goed. Al zeg ik het zelf. De staat één keer in ieder geval live mogen aanschouwen. Dat was op Pinkpop. En dat was 2022 volgens mij. Dit is de Witch Doctor. Ja, dat werd natuurlijk één grote moshpit. Daar ben ik me ver van gehouden. Want dat lijkt me heel erg eng eigenlijk om zo'n moshpit in te duiken. Dat is, zou niet echt iets voor mij zijn. Denk ik. Maar er staat dus goede muziek. Album is vandaag uitgekomen. En naast Glory staan er nog... moet ik even kijken. Even stiekem, even spieken. Nog 9 andere hele toffe nummers op. Dus ik zou zeggen, ga het album vooral even lekker beluisteren. Deze uitzending duurt nog ongeveer een kwartiertje. Iets korter dan dat. En ik heb eigenlijk gewoon nog heel veel lekkere liedjes om te draaien. Dus ik dacht, ik ga dat ook maar gewoon doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Ik heb heel veel zin in deze. Ja, die gaan we doen. Oh, fijn. Lekker oud liedje. 1980 had zomaar een stoffen plaat kunnen zijn. Maar ja, dat was die deze week. Was dit geen stoffen plaat? Want ik heb hem al wel vaker hier op zender gedraaid. Stofplaat van deze week was Onira van Jean-Jacques Goldman. Nou, dat is Spargo helemaal niet. Want You and Me van deze band is wel bekend, zou ik zeggen. 1980 komt hij. En zometeen hoor je ook nog iets heel nieuws van Purple Disco Machine.

Simon Keizer met Zullen we nog één keer? Ja, nog één keer, één liedje draaien dan. En dan is het afgelopen, uit met de pret, op met de pop. Weg is weg. Ja, op is op, weg is pech. Plons is nat. Ja, precies dat. Wij gaan, wij is een koninklijk meervoud in dit geval, gaan lekker afsluiten. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Geen dingen doen die ik ook niet zou doen. Tot volgende week, want dan is er gewoon wel weer een nieuwe vrijdagavond, grote vrijdagavondshow hier op de Rechtstreekse FM. Tot zover en tot volgende week dus. Ik ga afsluiten met Anastasia. Dit is Not That Kind. Doei doei!

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De doodsoorzaak van de 51-jarige Rotterdammer die dit weekend overleed bij een aanhouding in Rotterdam-Zuid is nog altijd niet bekend. Dat laat justitie weten. De resultaten van het onderzoek van de patholoog heeft nog geen helderheid opgeleverd. De man werd tegengehouden na de melding dat een fatbike was gestolen van een vrouw. Dat was volgens justitie niet de directe aanleiding om hem aan te houden, maar eerder de hoge snelheid waarmee hij voorbij kon rijden. Toen bleek dat hij zich niet kon identificeren, ging hij er vandoor. Na de achtervolging werd hij onwel en overleed hij.

0: De man had ook een hoeveelheid drugs op zak die strafbaar was. Het onderzoek van justitie wordt de komende periode verder uitgevoerd. De gemeente Nissewaard wil langer asielzoekers opvangen op het terrein van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat heeft de gemeentebestuur voorgesteld bij de minister van Asiel en Migratie. Op die locatie zitten nu 80 asielzoekers. Van het medisch centrum kan de opvang zeker 5 jaar blijven staan, zolang de verbouwingsplannen niet in gevaar komen. Ook de vlakbijgelegen school en omwonenden hebben geen bezwaar. De gemeenteraad van Nissewaard mag nog reageren op het voorstel. Een deel van de Feyenoord-aanhang boycott de wedstrijden van de club. De aanleiding ligt in het aantal stadionverboden dat is uitgedeeld na het afsteken van vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Het gaat om de groep die zichzelf de Noordzijde noemt. In totaal hebben zo'n 47 mensen een stadionverbod gekregen. De groep wil in gesprek met de club met die maatregel, maar Feyenoord zelf staat er niet voor open. Daarom heeft de groep besloten gezamenlijk de wedstrijden te boycotten. Bij het afsteken van het vuurwerk raakte in een familievak 7 Cambuur-supporters gewond. Spanje heeft een 45-jarige Nederlander uitgeleverd die verdacht wordt in een grote drugszaak. Het zou gaan om, volgens diverse media, om de Haagse drugsbaron Henk R. Hij was betrokken bij het grootste drugstransport dat ooit in België werd gevonden. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van coke uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en het witwassen van crimineel geld. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdacht in de zaak. 2 van de medeverdachten staan volgende maand in Dordrecht al voor de rechter. Het weer, periode met zon, overal droog, 18 tot 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, met in de nacht plaatselijke drup regen. Morgen veel bewolking, plaatselijk een beetje zon en wat regen. Het is morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht en Bos. Bij Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam ook 10 minuten. En op de N62 Borselen, Belgische grens bij de Westerschelde-tunnel 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Dilderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Dilder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Dilder dat eerder bij Café Ari stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Dilder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van

0: 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe, dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van twee jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda bij Hank. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging vanaf de brug bij Gorkum is ongeveer een uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
1: Drecht Stad FM.
0: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. This radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je weer kijkt of luistert. Want we zijn weer te zien via TikTok live. En natuurlijk live te horen via Drechtstad FM. 105 en de 95.7 in de ether. En ook via de kabel in heel Zuid-Holland. Goed. We gaan deze show weer helemaal los natuurlijk met de nieuwste techno. Zoals elke week. 2 uur lang. Nieuwe stampende techno-hits. En dat mix ik aan elkaar vast. Paul Henderson, gast hier en DJ voor vanavond. Deze week ook weer vanuit de radiostudio. Volgende week gaan wij wat wel heel bijzonders doen. Want we gaan namelijk een vinylsessie houden. En dat doen we met Blender himself en ik. Dus wees er ook zeker bij. Maar we gaan dus nu gewoon van start. En doen we gelijk goed met een nummer van Mark Broom. Dus die heeft nog geremixed. En dat heet Digital Disorder.

En dan is het alweer bijna tijd om naar het nieuws te gaan. Voor de radio. Op TikTok wordt het een awkward silence, denk ik. Een vreemde stilte. Ik heb misschien heb ik daar wel een mooie oplossing voor. Dat weet ik niet. Ik ga gewoon zometeen in de tweede uur. En dan gaan we gewoon verder met de show natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk wat meer uptempo zoals elke week. Dus ja, ik ga graag tot zo na het nieuws.

0: Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Deelderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Deelder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Deelder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N276 Brunsum-Maasbracht. Bij Koningsbos is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

Welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je nog luistert of kijkt. En via TikTok TV natuurlijk en anders via Drechtstad FM. En als je op een vrijdag luistert via Drechtstad FM, dan heb je nog eens een keer mazzel, want het wordt herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Drechtstad FM en bij Atos Radio. Jawel. En anders kan je natuurlijk altijd nog eens een keer wat dingen terugluisteren. Ook op Soundcloud en de uitzendingen gemist van Atos Radio en Drechtstad FM. Oeh, nou genoeg boodschappen gedaan. En we gaan nu snel van start dus. En dat doen we met Norbak. Die heeft een Tbilisi 10 AM... dat is de titel van de track gemaakt. En daar draaien we de original mix van. Nog een uur lang techno op jouw radio.

zit er alweer bijna op voor deze week. 2 uur lang Basic Beat. En ja, als je dus op een vrijdagavond luistert, dan heb je geluk. Wordt het nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. En anders kan je natuurlijk bij de uitzending gemist van Atos Radio en Drechtstad FM kijken. Volgende week zijn we vanuit de tv-studio hiernaast. En dan gaan we gezellig met oude discolampen. Gaan we naar oude, wel leds. Gaan we in ieder geval met discoverlichting aan de gang. En vinyl. En dus ook een ouderwetse mixer. Dus een analoge mixer in ieder geval. En dan komt DJ Blender uit Dordrecht. Die komt ook op bezoek. Die gaat een vinylset ook neerzetten. En het is eigenlijk allemaal een soort vooraanduiding van geheime deuntjes in het energiehuis in Dordrecht, waar ik dan ook draai. En dan ga ik ook met vinyl een mooi techno-setje neerzetten. Dus dat belooft wat. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. We gooien er nog eentje in. En dan graag tot volgende week.

0: Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Dilderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Dilder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Dilder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Dilder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
8: Energy of Trance.
9: Drechtstad FM.
10: Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance. With your host, DJ Bastique.
11: Welcome to episode 419. I am Bastique. Thank you for tuning in. In the next hour, bringing the energy of trance music. We get you boost. This week, great start for Get Down by Camilo Sacrament. Next, Aldor Daniel Stoicia and Mr. Thief, the extended mix of Lights Out. Followed by Maxime Lenny, the extended mix of Jump. An extended mix of Move, Bu Anamu and Herr Nielsen. And And of course, there's best track of the week and a lot more great tracks selected for you. Hope you enjoy and stay tuned!

0: to Energy of Trance. I am Mastique. This next dance mix of Strange World, Apush and Kest. Next, Xiaro and Peach extended remix of Dark Love by Xefek. The last extension.
1: Jouw stad, jouw radio.
2: Trendstad FM.
1: Met het nieuws van 12 uur.
3: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Dilderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Dilder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Dilder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Dilder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: TNT.

hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Het is Studio Time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor mijn eigen ontiegelijk hard.
1: Ja. Zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook al aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release.
2: Van Bogoria toen,
0: ja.
2: Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan de andere niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Dat, heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album... Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
3: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
3: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het. Uh-huh. En het betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw. Zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Mm-hmm.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Stevie en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je, waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst de Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Codarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die arrangeert altijd het orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd... een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Nightaria gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Nightaria carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Uh-huh. Okay, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, okay, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien van, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album.
0: Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja, ja, die klinkt beter.
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, ja zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In gebouw T is de huisband toen met Senna Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keren ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met wie ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar ja, dat blijft altijd denk ik wel stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnenkomt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, uh-huh. Daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. Uh-huh. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je het helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet over technisch gebied? Of gaat het dan gewoon een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je een praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien de vraag hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet wie die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band... jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, ja, je komt elkaar tegen, wat je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Toen ik als puber daarnaar luister, dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow, dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriaanse met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1-1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja. Ja.
0: Uh-huh. Gaan we naar luisteren, maar denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb je prop hem klaarstaan?
2: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je die een vrouwelijke gitarist, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, wat dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Nightary, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebben. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n hals en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat heeft ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar ja, die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk als je met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën met de band erbij. Dus dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit.
0: Mm-hmm. Ja. Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om onze alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. En, dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja. Uh-huh.
1: Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Planet Record in Eindhoven, in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met het team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Ja. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hey. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, is weer wat anders als gitaar.
1: Ja.
0: Okay.
1: Knik eens over Toms.
0: Ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Want, nou ja, goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met de Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. Ja, en werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan zet, dat kan niet anders dan dat dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat. Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar ja, meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus ja, dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Maar dit is een heel bijzonder iets. En ja, daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat dan wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder geprest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus ja. Ja, gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Ja, dankbaar ervoor.
0: Oké. Nou, laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo. Maar ja, dat het dan nog op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen. Dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken. Hè? Ik bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die teksten op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was te prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja. Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we erbij geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem, aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja, ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat op die manier mocht doen. Ja.
0: Ja, word je gewoon een beetje stil van, Jacques.
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Want komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, en dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker ook dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van der Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Er komt nog iets heel gaafs en groots aan. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet. Mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maanden. Zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, okay. En zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met Ravenna, die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie, hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar
0: dat wel, maar... Heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waar we dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria, hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerlijk zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje vuld dat het aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen. Hè? En dat is dan de productie, zeg maar, dat je wel dingen passend krijgt als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè? Van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
0: Nee, daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee hoor, maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt in alles.
2: Nou ja, zeker.
0: Maar het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja. Uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja. Dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
0: Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... Ja, ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, bedoeld, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30-man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd letterlijk met een naaimachine backstage zit. We hebben een lichtman, eigen lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je echt... Je hebt coulisses natuurlijk, dus je hebt ook eens ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan, dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's speaker. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element... Ja, een beetje een verademing dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus ja, die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En dat het, Hallux bij Mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch, als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot z'n recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen... Ja, het heeft allebei wat. Maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Gewoon. Ja. Ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Dus, anders spelen als dat...
1: Dat is zeker waar. Dus het is een heel ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd... Is er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En het theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus... Doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van... vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merch tent... om mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is het gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxion gezegd... maar Mark, die man kwam uit Zoetermeer. Die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus... die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Hij zegt, dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar ik hoorde over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Of, ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzaal doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet

0: Heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk, graag zelfs, ja.
0: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed joh.
1: Ja.
0: Oké. Het was deze week voor TNT, was dat zover. Dankjewel Mark dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Zijn hier de gast.
1: Ja.
0: Oké, goed weekend allemaal en tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Dank jullie wel.

0: Martin van der Boogaard. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Dilderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Dilder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Dilder dat eerder bij Café Ari stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Dilder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Dilderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Dilder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Dilder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Dilder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.